0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant Plus.
5: Would you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: but it sure feels like new.
1: But I don't feel it like you do.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze

0: enige zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi, toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,

0: love you.
1: Oh, dat lijkt me nou zo lekker wakker worden dat iemand zegt van... je ziet er misschien een beetje verwrongen uit, je bent net wakker... maar je hebt zo'n prachtig lichaam. Oh, wat is dat toch mooi als iemand dat meteen op dit tijdstip tegen je zegt.
2: Nu al wakker, Omroep Brabant.
1: Goedemorgen en van harte welkom. Nou, hoe leg ik het uit? Nou, gewoon vakantietijd. Hij is er niet, Maarten. Dus je zult het even met mij moeten doen.
2: Hubert Mol.
3: Nu al wakker.
2: Omroep Brabant.
1: Hier en daar kan een liedje een klein beetje afwijken. Misschien niet de muziek die Maarten zou draaien. En dat je denkt, ja, dat past bij Hubert Mol. Zo werkt het dan ook. Ik ben zijn vervanger de komende weken. Maak je borst maar nat. U2, hier is Pride.

0: met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

Het winnende Songfestivalliedje voor ABBA en het begin van een carrière. Overigens, dit was Waterloo, maar ze hadden het daarvoor al een keer geprobeerd om mee te doen met het Songfestival. Dat is niet gelukt. Maar met deze, nou goed, je weet het, geschiedenis is de rest. Een mooie en ontspannende, een zaterdagochtendplaat. Het is Material Lover van Shaina Spiro.

Ik zei Shaina, maar het is Sienna. Zo heet ze voluit. Naam wel goed uitspreken. Ik kan er zelf mezelf ook een erger als mensen me Hubert noemen. Terwijl het gewoon Hubert is. Dat is dan ook weer zo'n klein dingetje. I wanna talk to you. En dit is Mika. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: kassa was het ook meteen voor de platenmaatschappij en voor Mika zelf. Mika wilde laten zien dat hij alles in huis had, dat hij hoge noten kon halen, dat hij een mooi liedje had. Alles had hij in huis om maar naar de platenmaatschappij te gaan en om te laten horen dat hij een platencontract waard was. Dat is gelukt met deze Chris Kelly.
1: Ik moet nog zo veel doen vandaag, plaat.
0: Een ernstige confrontatie met de tijd en met de dag. Zaterdag is het vandaag. En de tijd, op tijd je bed uit. Ook al is het vakantie, er moeten toch wat dingen gebeuren. Naar de bakken. Auto misschien wassen. Misschien wel de auto inpakken voor de vakantie. Je kunt er zo gek niet bedenken, maar het kan een hele drukke zaterdag zijn. Laat ik je daar enigszins bij begeleiden. Met een fijn liedje van Kent Heat.
1: Ik moet nog zo veel doen vandaag, plaat.

0: is een liedje uit de film Against All Odds. Was dit? En het was van veel. Het was van veel. Wat ja. ben je? Wat ben je vroeg?
1: Kopje koffie. Alsjeblieft.
0: Maar waar ben je vroeg?
2: Ja, ik wou eigenlijk vragen: heb je nog heel lang nodig? Want ik wou eigenlijk zo beginnen.
0: Nee, maar je begint er gewoon om 9 uur.
2: Ja? Ik ben inderdaad heel vroeg, ja.
0: Heel vroeg.
2: Ja, dat is waar. Maar goed,
0: ja, ik vind het gezellig. En je hebt koffie gebracht. Vind ik ook
2: zeker.
0: Gezellig.
2: Ja, nou ja, dat denk ik. Dat kun je wel gebruiken.
0: Maar ik denk wel, ik ben wel een beetje verrast. En de luisteraar ook, dat jij er al bent.
2: Dat ik er al ben. Ja, maar er moet ook wat voorbereid worden natuurlijk. Ja. Hè, dus.
0: Ik vind het wel leuk dat we hiermee bewijzen... dat in tegenstelling tot Maarten, die opgenomen zit... dat wij hier gewoon zitten.
2: Oh, dat ga je nu gewoon zeggen dat Maarten opgenomen is?
0: Ja, dan weten mensen toch wel.
2: Nou...
0: Nee?
2: Oh, die nee, dat is niet altijd, hè? Dat is soms.
0: Oh ja, soms. Nou, ik ben soms altijd hier dan.
2: Ja, jij bent hier wel altijd, ja. Nee, dat klopt. Maar goed, ik ga me nog even voorbereiden. Dat... En dan heb jij vast koffie.
0: Ja, hartstikke. We spreken elkaar straks nog even dan.
2: Ja, is goed.
0: Oké, goed. Ja, ik zit er vandaag. Omdat Maarten met vakantie is. Hij een beetje plagerij. Natuurlijk is hij af en toe wel eens echt hier. Af en toe.

0: Het is een heel aangenaam, lekker wakker wordt plaatje, vind ik. Deze van Anouk, Last. Maar gelukkig hebben wij er gevonden hier bij Omroep Brabant, waar we ook altijd even een speciaal liedje hebben, de tipplaat. En die tipplaat is deze week van een jongen die komt uit Brabant, komt uit Den Bosch, regelmatig te beluisteren in Brabants Bond, regelmatig te beluisteren in Van Brabantse Bodem, en nu unaniem gekozen door alle discjockeys van Omroep Brabant als zijnde degene met het beste liedje. Het is Jim Gardner. Werkte al met Martin Garrix, werkte met Lucas en Steve, en hier heeft hij nog iemand erbij gehaald. I Do It All Again.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat
0: van Jim Gardner en Persia Holder.

Het was Jackie Graham, bracht een paar liedjes uit in de jaren 80 onder haar eigen naam, maar vooral was ze bekend als artiest op de achtergrond, backgroundzangeres bij bijvoorbeeld UB40, en zo waren er veel meer artiesten. Set Me Free. Paolo Nutini.

Het is niet een van de geëikte liedjes van Steve Miller, de Steve Miller Band. Swingtown, en met de wind in de rug verdwijnen ze langzaam. Davina Michelle heet eigenlijk Michelle Davina. Hier is ze nog een keer met Skyward.

Davine Michel, even een kleine waarschuwing tussendoor. A, dat Maarten Kortleven niet is, dat hij met vakantie is en dat ik er ben. Dus dat is toch een beetje wakker worden met een andere vent. Leg het maar uit. En even een kleine onderbreking voor het nieuws. Dat is geen onderbreking voor jou, maar wel voor mij. En daarna ga ik weer verder met plaatjes draaien. Blijf erbij.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Lande woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Auw. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.
5: Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: al wakker, Hubert Mol.

0: A legend in his own mind, dat ben ik dan. Want ik voel mezelf toch een klein beetje aangesproken door dit liedje. Het heet Rock DJ en is van Robbie Williams.
1: Nu al wakker, Omroep Brabant.
0: Met Hubert Mol, goedemorgen en van harte welkom. Je hebt uur 1 al weten te doorstaan. Als het niet het geval is, omdat je lekker hebt uitgeslapen, is het helemaal niet erg. Nee joh, het is hartstikke leuk dat dit uur.
1: Hubert Mol. Nu al wakker.

Zo stil van bluff kwam daar die van Swing Out Sister, Breakout. Het was zo'n ethisch verantwoord liedje, wat toen heel populair was destijds. En omdat ik een kind ben naar de jaren 80, dacht ik, oh, het is wel leuk om deze op zaterdagmorgen even voor jullie te draaien.

0: Ik moet altijd even denken aan 50 Shades of Grey als ik Ellie Goulding draai. Ja, dat zegt het over mij. Gaat verder ook niet uitleggen. Gebruik je fantasie. Maar zij heeft veel muziek gemaakt voor die films. En hier met Calvin Harris, ook een hele fraaie. En dan heet het Miracles.
1: Plaatje van een plaat.
0: Ja, ja. Maarten die heeft iedere week een liedje dat verwijst naar een plaats. Ergens in de wereld. Of een plaats met een liedje. Dat zou ook kunnen. Ik heb eens even gekeken wat hij de loop der tijd heeft gedraaid. En deze, die ik je wil laten horen, heeft hij nog niet gedraaid. Kingston Town. En dan weet je van wie het is, denk ik wel. UB40.

Zo'n leuk, vrolijk liedje. En we gaan ze tegenkomen in de ultieme 150. Oeps, ik wil reclame maken voor het programma Papersbond. Even tussendoor, dat je dat weet. Maar dat laat nog even op zich wachten.

Een van de mannen was vreselijk verliefd op Rosanna. En dat werd meteen een liedje, Toto. Ja, dat ben ik. Goedemorgen, van harte welkom. Uur 2 van dit programma, nu al wakker voor deze zaterdag. Het is 25 juli 2026. Je wilt er misschien geen herinnering meer aan hebben, maar toch even nog terug naar de coronatijd. Althans, naar de band Corona.

Ik ben er niet geweest, maar hij was in Nederland. Het was geweldig, heb ik van horen zeggen. Iedereen was enthousiast over deze Bruno Mars. I Just Might en daarvoor Corona, The Rhythm of the Night. Even een klein dingetje wat ik graag wil delen met je. You're my best friend.

0: Ik voel dat ik toch weer een beetje harten aan het veroveren ben. En ik kan natuurlijk niet Maarten vervangen. Maarten is Maarten. Maar ik probeer je toch wel bij de radio te houden. In de hoop dat je het een beetje naar je zin hebt. You're my best friend. Het was van Queen.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de chef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
3: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
4: De lekkerste muziek.
3: De leukste weetjes.
4: Kortom,
3: 4 uur gezelligheid.
5: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
3: op Omroep Brabant.
6: Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

klein vraagje tussendoor. Heb je het zaterdaggevoel al een beetje te pakken? Heb je het een beetje naar je zin? Vind je het een beetje leuk? Vertellende dat Omroep Brabant de hele dag bij is. We kunnen je de hele dag begeleiden als het nodig is.

0: The Rag and Bone Man was dit met Human. Christian Westerveld, daar ben je weer.
1: U bent Mol.
0: Goed dat je er bent. Wat zijn de plannen zometeen?
1: Ik ga 3 uur lang radio maken.
0: Nou,
1: goede muziek draaien. Ik ga het een beetje...
0: Blablabla.
1: Oh, dat wil je allemaal niet weten.
0: Nee, noem eens iets bijzonders.
1: Iets bijzonders?
0: Ja.
1: De Tour de France.
0: Ach, dat is leuk.
1: Johan van der Velden, gaan we even bellen.
0: Nou, en voor de rest, ja, ik plaag je een beetje. Hartstikke leuk. Blijf lekker luisteren zometeen. Tot aan 12 uur, hè?
1: Is wel de bedoeling.
0: Heb je koffie genoeg?
1: Nee, haal nog even.
0: Ga ik even doen zometeen, want ik ga het laatste plaatje draaien. Dank, Christian. Ik kom zo meteen bij je terug, hè?
1: Goed.
0: Tot zo, tot zo. On the Beat, BBQ Band is de laatste voor vandaag. Morgenochtend, ja, ben ik er weer. Vanaf 7 uur tot 9. Ja, ook, Chris, toch? Oké, heel goed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Omroep Brabant, een bijzonder goedemorgen. Ik ben Christian. Dit is weekend tot 12 uur. En ik vertel je eerst even iets over het verkeer. De A27 richting Gorkum. Tussen Hank en Werkendam is de weg dicht voor zware vrachtwagens. Nou ja, je weet dat wel, hè, dat verhaal van de brug. En het komt door schade aan het wegmeubilair. Verbod voor een vrachtwagen om er overheen te gaan. En ook voor autobussen. Je wordt ter plaatse omgeleid. Er is wel wat vertraging daardoor. Dus hou daar rekening mee als je in ieder geval een zwaar ding rijdt. Voor de rest kun je overal doorrijden. Ik zag wel een boel vakantieverkeer, ook vanochtend weer op pad. En ja, zo gaat het dan, richting nog zonnigere oorden. Hoewel, vandaag komt het allemaal wel goed. Je hoorde net in de weersverwachting dat het morgen dan wel weer een beetje regenachtiger, in ieder geval bewolkter wordt. Daarover horen we straks veel meer van Weerplaza. En wat we alvast wel weten, volgende week wordt het in ieder geval een hulstok warmer. Dus ga je daar maar vast een beetje op voorbereiden. Ik ga je dadelijk ook nog wat vertellen over de Brabantse actualiteit.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
19: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
20: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
19: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
20: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Silvermail. Er is nog plaats, dus boek hem snel op silvermail.nl.
21: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
22: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
23: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SVK Benelux.
23: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
22: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
23: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Weekend. Christian Westerveld.

0: Journey Kaagman en de rest van Earth and Fire en Weekend. Nou ja, en zo heet dit programma ook.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Een zeer goedemorgen. Het is vandaag zaterdag de 25e juli 2026. Met een zonnetje erbij en dat blijft ook wel bij ons. De details die ga je dus straks horen in de uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Even doornemen wat er in het nieuws is. Nou, als je op de website en op de app van Omroep Brabant kijkt, dan zie je een enorme ravage en die foto is gemaakt in Breda. Want een automobilist heeft er een behoorlijk potje van gemaakt op de Beverweg in Breda. Hij botste rond 22:30 met zijn BMW op meerdere geparkeerde auto's. En door de enorme klap werden twee geparkeerde auto's ook gelanceerd en die kwamen vervolgens tientallen meters verderop tot stilstand. En die auto's raakten zwaar beschadigd. Evenals de BMW zelf en twee andere voertuigen zijn ook beschadigd, maar ietsje minder erg. De bestuurder van de BMW is nagekeken door mensen van de ambulance en vervolgens naar het politiebureau meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt allemaal nog uitgezocht en of er eventueel ook sprake is geweest van alcohol of wat anders. Verder in het nieuws. Even verder kijken. Een arrestatieteam heeft een man met een zwaard aangehouden in Veldhoven. En dan denk je, heeft het arrestatieteam dat met het zwaard gedaan? Nee, de man had een zwaard. Een arrestatieteam is afgelopen nacht in een huis in de Libel in Veldhoven binnengevallen. Die meneer die had een zwaard bij zich. Daarmee zou hij niet hebben gedreigd. Dat dan weer niet. Een onderhandelaar die heeft geprobeerd de man naar buiten te praten. Uiteindelijk is het arrestatieteam vervolgens via de achterpoort het huis binnengegaan en heeft die man meegenomen. Hij is geboeid in een ambulance meegenomen en verder behandeld. Het zwaard is in beslag genomen en er wordt hulp gezocht voor deze meneer. Heeft hij ook wel nodig, ook lijkt mij zo. Het is zo even wat dingen die in het nieuws zijn en waar je meer over kunt lezen met de plaatjes erbij op de website en op de app van Omroep Brabant. 8:55 is het intussen geworden. Er komt natuurlijk heel veel goede muziek aan en daar kun je ook nog een beetje over meedenken. Moet je wel kunnen communiceren met me. Dat wordt nog een verhaaltje, maar daarover straks zo dadelijk meer. Deze plaat is van All City, komt uit The Zeros. En die heet Fireflies. En hij blijft mooi.

0: een nieuwe single van het nieuwe album, Foreign Tones. Jealous Lover heet die, van The Rolling Stones. Maar je had ze herkend, ongetwijfeld. Het is 11 minuten voor 9:30 geworden. We gaan maar eens even over het weer praten. Doe ik met Floris van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Christian.
0: Ja, we gaan dus een beetje alle kanten op dit weekend. Maar laten we eerst maar eens even het over de zomerse kant hebben. Want het wordt vandaag een mooie dag, geloof ik, hè?
1: Een prachtige dag vandaag in Brabant, met veel zonneschijn momenteel. Er komen ook wat wolkenvelden voor. Maar de zon heeft hier momenteel nog weinig last van. Maar in de loop van de middag komen er wel steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling. Met name in het midden en oosten van Brabant zal dat het geval zijn, maar het blijft wel gewoon droog. En de temperaturen liggen momenteel al op een aangename 20 tot 22 graden. En met flink wat zonnige perioden vanmiddag gaat de temperatuur verder stijgen naar zomerse temperaturen van 25 tot 27 graden. Wel een matig briesje uit het westen daarbij, kracht 3 of kracht 4. En verder vandaag gewoon heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: Dat geldt niet helemaal voor de zondag, geloof ik, hè?
1: Nee, inderdaad, want vanavond en vannacht zien we heel geleidelijk dat de bewolking gaat toenemen. En dat is op nadering van een front wat morgen gaat passeren. Morgen is er dan veel bewolking aanwezig in het weerbeeld, veel donkere wolken. En vallen er verspreid over de regio een aantal buien. De meeste neerslag is wel bestemd voor het noorden van het land. En in Brabant valt het morgen wel mee met de neerslaghoeveelheden. Maar toch eventjes de regenradar in de gaten houden morgen als je naar buiten gaat. En dan wordt het morgen 20 tot 23 graden, wat minder warm dan vandaag. En de zon zullen we echt morgen een stuk minder vaak zien.
0: En voor de mensen die nu denken van, oh jee, daar gaat mijn zomer. Dat is alles behalve het geval, hè?
1: Ja, dat is alles behalve het geval, want op maandag hebben we nog een wegtrekkende bui. De bewolking maakt steeds vaker plaats voor zonneschijn. En vanaf dinsdag komt er zelfs een periode met zeer warm zomerweer op ons af. Een zuidelijke stroming brengt dan hele warme lucht naar Brabant toe. En dinsdag, woensdag en donderdag staat er zelfs een reeks tropische dagen in Brabant te wachten met temperaturen ruim boven de 30 graden. En ik heb zelfs een aantal modelberekeningen gezien die richting de 35 graden gaan. En daarbij is het vanaf dinsdag een aantal dagen zonovergoten. Dus die zomer die maakt volgende week echt nog wel een inhaalslag.
0: Ja, die overdrijft het zelfs een heel klein beetje, denk ik, hè?
1: Die overdrijft het zelfs een beetje. Ja, de ergste hitte lijkt wel voor het centrale deel van Europa weggelegd te zijn. Maar mogelijk draait de wind iets meer naar het westen tot zuidwesten en krijgt ook Brabant daarmee te maken. Ja, 35 graden of meer. Ik weet niet of je daar vrolijk van wordt. Maar
0: ik persoonlijk niet, maar er zijn er die dat wel hebben.
1: Het zijn wel temperaturen waar we volgende week rekening mee moeten houden in ieder geval. En dat warme en zonnige zomerweer lijkt zich ook de rest van volgende week voor te zetten. Dus we krijgen echt een periode met zeer hoge temperaturen. Veel zonneschijn en morgen komt het wel tot een aantal buien, maar neerslag staat zeker volgende week niet op ons te wachten.
0: Nee, nou dat is duidelijk. De zomer is nog lang niet klaar.
1: Nog lang niet klaar inderdaad. En sterker nog, misschien komt het volgende week wel eens weer tot een hittegolf. En dat zou dan de vierde regionale hittegolf van het jaar alweer zijn.
0: Juist, maar het record is 5, hè, uit 1947. Dat heb ik zo vaak horen vertellen.
1: Inderdaad, ja. Maar de zomer is nog lang, hè?
0: Ja, dat is waar, inderdaad. Augustus moet nog beginnen. Nou, we zijn weer bijgepraat, Floris. Dank je wel. Tot later weer.
1: Tot later.
0: Groeten, nou, doei.
2: Het gevoel van de zomer.
3: Oh yeah, dude, it's summer.
2: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
4: when the weather is hot. Dit is het gevoel van hier.
2: Omroep Brabant.

0: Sophie B. Hawkins. En die B die staat dan voor Ballantine. Dat is een heel mooie naam, waarom kort je hem dan af, denk ik dan?
1: De schijf van vijf.
0: Maar goed, Sophie B. Hawkins en Damn, I Wish I Was Your Lover. Het is 9:30 intussen geworden en de hoogste tijd om je even te laten meedenken. Als je dat tenminste wil. Nou, veel mensen willen dat altijd wel. Ik moet er wel even iets bij zeggen. Ja, het is weer zover, onze WhatsApp-FQ'en. Dus als je wil, even naar het nummer wat je ongetwijfeld kent. 06573-28203. Een sms'je sturen. Ouderwets. Als je daar even wilt, zou leuk zijn. Hoeft niet, mag wel. Wordt gewaardeerd. Ja, er wordt vandaag nog een keertje stevig geklommen in de Tour de France. Gisteren ging het naar de legendarische Alpe d'Huez. Vandaag gaan we, geloof ik, 4 hoge kools over van 3 buiten categorie. En dan denk ik, dat is best hoog.

0: Dat zijn dus de voorbeelden.
1: De schijf van vijf.
0: Maar je mag ook voor heel wat anders kiezen. Als dat iets met hoogte te maken heeft. Als het maar in de titel zit, of in de naam van de artiest, of heel prominent in de tekst, of op een hele andere creatieve manier. En dus even via de sms als je wil. 06573-28203. 06573-28203. Ja, appen mag ook, maar die kan ik niet lezen. Ja, nou, top, hè. 9:58 is het intussen geworden. Zo dadelijk gaan we ook nog eventjes een stukje cabaret doen van een bekende en geliefde cabaretier. Nu Prince en I Would Die For You.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: historie, zeg ik dan maar persoonlijk.
1: De schijf van vijf.
0: Want ik kan nooit voor een ander praten natuurlijk. De schijf van vijf, die proberen we weer te vullen. En ja, als je mee wilt denken, daar is zeer welkom. Dat kan via het bekende nummer, maar dat moet dan wel even via de sms. Want de app die heeft weer eens kuren. 0657328203, dat nummer dat ken je ongetwijfeld. Maar dat zul je dan eventjes moeten sms'en. Als je wil meedenken, dat hebben al heel wat mensen gedaan. Ik zal ze eventjes laten weten. En even laten horen welke er al binnen zijn gekomen. In het thema hoog, omdat het nog even klimmen wordt in de Tour de France vandaag.

0: over de Bacardi Lemon.
1: De schijf van vijf.
0: Moest ik ook even nadenken. Maar ja, dat was Mart Hoogkamer natuurlijk. Dat kan ook. Wat is er nog meer binnengekomen? Lopen er nog even een paar langs. Even kijken. 10.000 luchtballonnen van K3 zie ik binnenkomen. Mirjam vraagt 1 No Mountain High Enough van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Fantastisch nummer is dat natuurlijk. Paul dacht aan I Got High van Afro Man. Because I Got High. En even kijken. Captain Hollywood Project met Flying High. Dat is een suggestie van John. Nou, het zijn mooie suggesties. Kan altijd meer bij. Zo, daar ga ik er vast even eentje doen. En de rest komt tussen 11 en 12.
1: Lachend het weekend in.
0: Nou, je hoeft eigenlijk voor de hoge temperaturen niet naar het zuiden. Maar een boel mensen doen het natuurlijk wel. En dan kom je bijvoorbeeld in Spanje uit. Ronald Goedemond, die is daar ook wel eens geweest.
2: Ik heb een theorie over Spaanse mensen. Check deze shit. Ik was in mijn eentje naar Madrid gegaan. En dit is geen complottheorie of zo. Hoef je niet bang voor te zijn, die kun je gewoon controleren. Complottheorieën, daar ben ik sowieso niet van, hè? Complot in mensen die complottheorieën bedenken, die werken volgens mij allemaal samen om ons te brainwashen. Dus daar moet je nooit aan luisteren. Nou, Madrid is sowieso een goede tip. Daar moet je naartoe. Oh, het is een mooie stad. Oh, het is een prachtige stad met gebouwen, met krulletjes. En ik neem zo'n rondleiding met een toeristengids. Want er zijn al mensen met zijn paraplu. Heel arrogant, grote bek. En die willen overal tussendoor. Ja, ik snap ook niet waarom mensen toeristengids willen worden. Wat mij leuk lijkt aan toeristengids zijn, dat lijkt me wel kicken, is dat je daar loopt met je paraplu. Dat je een hele groep mensen meeneemt naar een plek waar ook niemand weet waar die is. En dan flik je in die paraplu weg. En dat lijkt me vet. Nou, dat deed hij van mij niet. Oké, hier. En ineens draait Johnny Paraplu, die draait in één keer om. En die zegt, heel nonchalant, zegt hij in één keer achterom, zegt hij... Oh ja, trouwens, hier moet je even opletten voor zakkenrollers. Ja, dat moet je niet tegen mij zeggen, hè. Ik zat om me heen te kijken, jongen, en in één keer... al die Spanjaarden waren in één keer criminelen voor mij. Ja, handen op de zakken. Ik vertrouwde... je gaat ook luisteren. Die Spaanse taal, hier. Ten eerste, die Spaanse taal, die klopt niet, hè. Spaans, moet je naar luisteren. Is allemaal getetter. Die mensen drinken de hele dag espresso. Tetter, jongen, zweet zich ook helemaal kapot. Dat je denkt, ja, jongen, het is niet zo moeilijk. Ietsje minder espresso, ietsje minder tetter, ietsje minder zweten. Kom op nou. Ja, maak verbetering aan. De hele volk, volgens mij, als ze iets meer ontspannen, praten ze allemaal Nederlands. En bovendien, het is ook niet allemaal zweet op hun gezicht, hè. Want je ziet ze elkaar aankijken en zeggen, heb je zin in espresso? Weet je wel, ja. Zit je al onder? Wat een kuttaal. Nou, hier, dit is de crux van mijn these. Ik zit in het centrum van Madrid in zo'n tapasbarretje. En naast mij zit zo'n tafeltje met van die tetteraars. En op een gegeven moment gaat je aandacht er naartoe, hè? Want het is allemaal speeksel en espresso. Dus hier ben ik achtergekomen. Spaanse mensen zeggen om de 4-5 zinnen... Bassie en Adriaan. Dat zeggen ze echt. Als je luistert, als je hoort praten, hè. Dit is wat je hoort. Als je hoort praten, hoor dit. Pak de regant op de regant op de regant op de regant op de regant op de regant. Wat de fuck is dat nou weer? Maar hoor je het? Het is een neptaal. Het zijn allemaal acteurs. Ja, een hele scheidvol. Ik moet niet vertrouwen. En ik heb niks tegen buitenlanders. Hè. Het zijn specifiek Spanjaarden die ik niet moet. Want ja... Anders denken ze, is het te generaliseren. Het is gerichte haat.
1: Kei gezellig.
3: Altijd sfeer. Het is een gevoel.

0: Limp Bizkit en Behind Blue Eyes.
1: De schijf van 5.
0: Ja, en we gaan hem helemaal opdienen tussen 11 en 12. En het thema is hoog deze keer. En we beginnen ook gelijk on a high note. Want dit is een hele mooie uit de 60s.
1: De schijf van 5.
0: Marvin Gaye en Tammy Terrell en Mirjam uit Hees vroeg hem aan. Eén normaal.

0: Meneer Womack en mevrouw Womack. En mevrouw Womack heet dan eigenlijk weer Koek. Want Sam Koek was haar vader. Of als je dat nog niet wist. En anders heb ik het nog een keer verteld. Het is bijna 10 uur. Zo dadelijk het nieuws van de NOS op Omroep Brabant.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
14: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
13: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
15: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau EP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone naar neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. En dadelijk gaat het ook weer even over dat land waar zoveel over gesproken wordt. Vanwege alles wat er allemaal gebeurt met branden en hitte, et cetera. Want er wordt ook nog even 2 dagen gefietst. We hebben het zo nog heel even over met een van de allerbeste toerrenners die we zelf ooit gehad hebben in Nederland. Verkeersproblemen hebben we op dit moment in Brabant niet. Je kunt overal doorrijden. Wel veel vakantieverkeer op de weg. Maar goed, daar gaat voorlopig allemaal goed, gelukkig. En straks hoor je ook het origineel van deze overbekende plaat.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Ik zie kleurrijke streken.
24: Ik zie mensen van alle tijden.
23: Ik zie deze stijl wel zitten.
25: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
26: Centraal Museum Utrecht.
27: Laat meer zien.
28: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
30: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
31: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Weekend. Christian Westerveld.
34: Christian.

0: Leidensen Avenue.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep-Brabant.
0: Met ons 10 minuten over 10. En ik ga je even een paar dingen over het nieuws vertellen in Brabant. Te beginnen met een enorme ravage die in Breda is veroorzaakt op de Beverweg. Iemand in een BMW die is daar een beetje wild door de straat gegaan. Heeft nogal wat geparkeerde auto's geraakt. Een aantal daarvan raakte zwaar beschadigd. En de plaatjes die best wel ontluisterend zijn, die zie je op de website en op de app van Omroep Brabant. En dan is er een arrestatieteam binnengevallen in een huis in Veldhoven. Aan de Libel om precies te zijn. Daar was iemand met een zwaard binnen. En de politie probeerde deze man te bewegen zelf naar buiten te komen. En ondertussen, omdat dat even duurde, zijn ze via de achterkant zelf binnengekomen en is die meneer meegenomen. Hij krijgt hulp aangeboden, want die heeft hij wel nodig ook. Verder in het nieuws, de Merwedebrug, daar gaat het al een tijdje over. Want daar mag vrachtverkeer voorlopig niet overheen. En Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het handhaven op het vrachtwagen- en touringcarverbod op die Merwedebrug op de snelweg bij Sleewijk op de A27. De eerste detectiecamera's die het mogelijk maken overtreders te identificeren, is afgelopen nacht geïnstalleerd in zuidelijke richting en ook direct in gebruik genomen. Dus als je vrachtwagen rijdt en de Merwedebrug nadert, zorg dan toch maar dat je de omleiding volgt, want anders ga je dus op de bon. Meer nieuws zie je op de website en op de app van Omroep Brabant. Ja, en voor wat betreft het weer? Nou, dat ziet er voor vandaag helemaal niet verkeerd uit. Floris van Weerplaza.
2: Een prachtige dag vandaag in Brabant, met veel zonneschijn momenteel. Er komen ook wat wolkenvelden voor. Maar de zon heeft hier momenteel nog weinig last van. Maar in de loop van de middag komen er wel steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling. Met name in het midden en oosten van Brabant zal dat het geval zijn, maar het blijft wel gewoon droog. En met flink wat zonnige perioden vanmiddag gaat de temperatuur verder stijgen naar zomerse temperaturen van 25 tot 27 graden. Wel een matig briesje uit het westen daarbij, kracht 3 of kracht 4. En verder vandaag gewoon heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: Ja, en dat zal morgen waarschijnlijk wel een klein beetje anders zijn. En volgende week, ja, dan kun je wel naar buiten, maar dan moet je je wel een beetje kleden en smeren op de zon, want het gaat heel warm worden. Heel erg warm. Over de 30 graden, dus ga er maar van staan. Hier intussen is David Christie en Saddle Up.

0: Saddle Up. David Christie,
1: de Beter Goed Gejat plaat.
0: En dat is elke zaterdag te horen, deze rubriek. En dan hoor je dus een plaat die je vast in een hele andere versie veel beter kent. En in dit geval gaat het over deze hele dikke hit van een paar jaartjes geleden.
1: De Beter Goed Gejat plaat.
0: En hij is gejat uit Duitsland, want het origineel heet Frankfurt Oder en is van Posse met Analoos.
1: De Beter Goed Gejat.

0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Street of Dreams. U2. Pas geleden nog de tipplaat van Omroep Brabant geweest.
1: Et maintenant, le Tour de France.
0: Laatste weekend is aangebroken, maar het wordt nog wel een mooi weekend. Want vandaag, in ieder geval op papier, de zwaarste etappe. En morgen, dan is er de traditionele finish in Parijs. Maar ja, niet op de manier zoals we dat vroeger wel gewend waren. Met sowieso een pelotonsprint waar je bijna je klok op gelijk kon zetten. Misschien wordt het wel weer anders. Johan van der Velde, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, oud toerrennen, we zeggen het nog maar een keertje. Oud etappenwinnaar. Ik geloof dat je er 3 gewonnen hebt, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: 3 gewonnen, gele trui gedragen. Ooit 3e in het algemeen klassement geweest. En, laten we dat vooral ook niet vergeten, de meesterknecht van Joop Zoetemelk. De laatste Nederlander die de Tour de France won.
2: En de witte trui
0: heb je ook nog gewonnen. Ja, het jongerenklassement heb je ook nog gewonnen. Doe maar. Ja, nee, dat moet er ook bij gezegd worden. Dat is ook belangrijk natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: We waren er van tevoren tussen aanhalingstekens al een beetje bang voor dat het niet super spannend zou worden om de gele trui. En ja, dat is ook wel gebleken, hè, want Pogacar op weg naar overwinning nummer 5.
2: Ja, zeker, tuurlijk. Die spanning die was eigenlijk al vrij vroeg weg. Maar ja, goed, je weet het pas natuurlijk als je in Parijs over de meet gekomen bent. Hij kan ziek worden, hij kan vallen en noem maar op. Maar ja, gelukkig is hij daar gespaard van gebleven. Het is jammer dat Vingegaard eruit gevallen is. Die had misschien nog een beetje tegengas kunnen geven. Dat is wel jammer.
0: Ja, en Lipovic hetzelfde eigenlijk. Hè? Ook een Lipovic, topper uit het klassement die het ook overkomen is.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Ja.
2: Dus, nou ja.
0: En dan hadden we een beetje in het kielzog van Pogacar hebben we Evenepoel gezien. Heeft hij je toch een beetje verrast? Want ja, van tevoren was er een beetje angst over zijn klimcapaciteiten. Maar hij is wel degene geweest die hem het beste heeft kunnen bijbenen.
2: Nou ja, hij heeft me wel verrast, ja. Ik had gedacht dat hij... Ja, dat die Pogacar niet bij zou kunnen benen, maar...
0: Dat kon hij ook niet uiteindelijk, maar dat kon niemand.
2: Nee, dat kon eigenlijk niemand. Ja, die etappe dat hij won, toen zat hij erbij. En toen heeft hij het mooi afgewerkt. En voorlopig staat hij tweede. En dat is natuurlijk ook al iets groots, natuurlijk.
0: Ja, dat is een bijzondere prestatie. Zo iemand hebben wij niet in de gelederen. Verwacht je vandaag nog iets van Arendsman toevallig, hè, in die laatste klimetappe? Ja.
2: Nou, eerlijk gezegd niet. Ik heb gezien wat hij gisteren deed. Of hij moet in de vroege ontsnapping zitten en dan van daaruit weg kunnen rijden. Maar als hij bij die favorieten zit, dan denk ik dat hij toch wel iets tekort komt. Hij deed gisteren nog een poging, maar het was meer een poging van... ik wil even nog wel laten zien, maar...
0: Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb het geprobeerd,
2: maar het ging niet. Nou ja, dat is het niet erg, maar... Nee, het is lastig genoeg.
0: Ja, en vandaag wint Pogacar toch gewoon weer. Laten we wel wezen.
2: Ja, die gingen vandaag een beetje voor Del Toro rijden voor de 3e plaats en de witte trui te bouwen. Dus dat had hij gisteren gezegd in een interview. Ik ga voor mijn ploeg aan maat rijden morgen. Dus nou ja, als het helemaal zo uitkomt, dan is hij misschien toch wel de eerste, maar... Ja, we gaan het zien. Het blijft toch altijd spannend natuurlijk.
0: Ja, morgen dan dus de laatste rit naar de Champs-Élysées. Heel veel mensen schrijven Van der Poel op. Is dat terecht?
2: Ja, zou zomaar kunnen, want hij zegt van dat hij er nog een keer extra voor wil gaan. En als hij dat zegt, dan weten we meestal wel dat hij toch dicht in de buurt komt. Dus ja, ongeveer hetzelfde was Wout van Aert vorig jaar. Hè. Dat was een soort explosie op dat bergje. En die was toen weg. En dat kan hij ook. Dat kan Van der Poel ook.
0: Ja, want die was er toen niet meer bij, hè, vorig jaar. Die was toen ziek uitgevallen. Hè? Dus wie weet misschien. En Van Aert is er deze keer weer niet bij. Dus ook weer jammer. Daarna zit het er alweer op. Even vanuitgaande dat er geen hele bijzondere dingen meer gebeuren. Wat was het voor een tour, wat jou betreft?
2: Nou, ik vond wel een tour. Ik vond de tour wel heel hard gereden heeft. Heel veel hitte. Echt super warm. Super, super warm. En dat er ook toch nog de renners, die klaagden dan, het is te warm. Maar ja, ze reden iedere dag tegen 50 per uur. Dan denk ik, dan moet je wat zachter gaan rijden natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Maar ja, nee, het is een tour waar ze heel hard gereden hebben. Mooie sprints gezien met Melier, ook met Philipsen. En vooral één renner die er bovenuit zag. En dat is die beer van die Mats Pedersen. Met een goede trui, dit is echt een... dat is gewoon een wereldcoureur. Als je ziet wat hij ervoor gedaan heeft... om toch nog tot het laatste moment die puntjes nog steeds te verzamelen. in die vroege ontsnapping mee zitten. Toch nog lastige etappes. Dat hij toch, ja. Ja, het is een wereldrenner. Dus petje af.
0: Ja, en ook nog een petje af. Want we moeten hem ook nog wel even hebben. Elke week hebben we hem genoemd. Huub Arts, want die heeft zich ook heel vaak laten zien.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, hij was helemaal totaal los gisteravond. Zag het in de avondetappe nog een interview. En hij was helemaal totaal los. Dus ik denk dat voor hem mooi is dat het op een eind komt. Want hij zegt, ja, op deze manier is fietsen niet meer leuk. Nee. Maar ja, ik vind het nog een knap prestatie. Verschillende top 10 plaatsen. Ja, ja, ik vind het knap.
0: Ja,
2: ik vind,
0: dat mag. Dan
2: heb je nog die Nederlander, Tim Marsman, die dan in de ploeg van de Poel zit. Minder opgevallen, maar wel mooi mee tot het einde. Dus knap.
0: Nou, bij deze nog even een pluimpje voor deze renners. En vandaag moeten ze nog even al die bergen over zien te komen. Ik doe het ze niet na. Johan, dank je wel voor al je inzichten. En, en geniet er nog even van het laatste weekend. En we spreken elkaar vast binnenkort wel weer een keertje.
2: Is goed.
0: Okay, Johan, de groetjes. Houdoe. En zo gaan we al langzaam richting 22:30 met Sister Sledge. We are family.

Pledge. And we are family. Wat drukte op de A15, net buiten de provincie. Maar er rijden ook altijd veel Brabanders van Nijmegen naar Gorinchem. Tussen Ochten en Tiel een vertraging van een dikke 10 minuten. En die heb je ook ietsje verderop tussen Tiel en Knopendel. Komt er nog eens een keer een kwartiertje bij. Dus daar moet je echt even wat extra tijd in acht nemen. Voor de rest kun je overal doorrijden. Op al die snelwegen die Brabant rijk is. Ja, en over snelwegen gesproken. Je zou kunnen zeggen dat het hele leven eigenlijk zo'n beetje neerkomt op een snelweg. Life is a highway. Tom Cochran op Omroep Brabant.

0: De nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Deze week praat ik over het reetje.
2: Wat zeg je?
1: Het diertje bedoel ik dan.
2: Oh, zeg dat dan!
1: De vrouw fiept en de man blaft. En ik vertel je ook waarom je juist nu de hond niet los moet laten lopen in het bos.
3: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Coldplay en BTS My Universe.
1: Een plaat om te janken.
0: Ik vind het altijd mooi om even een smartlap te laten horen op de zaterdag. En het kan soms een echte Nederlandse zijn. Het kan er eentje uit de tegenwoordige tijd zijn. Maar het kan ook een internationale van lang geleden zijn. En daar komen we nu terecht. Om precies te zijn, in 1956, ja, dat is een tijd geleden, May Boren Axton schreef het voor Elvis Presley, omdat ze vond dat bij het nieuwe werk wat hij op dat moment aan het maken was en aan het uitbrengen was, nog niet iets zat wat echt een enorme miljoenen verkoop zou gaan genereren. Nou, en dus kwam deze. Een ultieme heartbreakplaat, namelijk Heartbreak Hotel. The King himself. Listen.

0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Justin de Wild, de zomerhit, cheerio.
1: De schijf van 5.
0: Inmiddels is het 11:15 geworden. En straks na 11:00, dan gaan we weer verder met de schijf van 5. We hebben het er net al even over gehad met Johan. De Tour de France nog een keer de hoogte in. 4 zware kools te beklimmen. Ja, en hoeveel hoogtemeters er zijn. Ik heb het niet opgezocht, maar het zijn er een heleboel. Dan moet je echt op je tourfietsje, maar niet zomaar gaan proberen, tenzij je er een beetje talent voor hebt en er ook voor getraind hebt. Maar dat hebben deze mannen wel. Zowel het talent als de training ook. Hoog, dat is dus het thema. Ja, wel even een probleempje. Die verdooise WhatsApp. Die doet het dus weer niet. Dus als je een leuke suggestie hebt, doe het dan wel via het bekende nummer, maar wel even via de sms als je wil. 06573-28203. 06573-28203. Platen die dus iets met hoogte te maken hebben. En dit zijn wat suggesties.

0: Ja, dat zijn
1: de schijf van 5.
0: Suggesties voor deze keer. En we gaan er 5 opdienen. En misschien dat ik er nog wel eentje extra doe, ook nog straks na 11. Je kunt dus even via de ouderwetse sms 06573-28203 doorgeven welke plaat iets met hoogte te maken heeft je heel graag zou willen horen. Ben benieuwd. Laat van je horen als je wil. Ja, irritant hè, dat gedoe met die WhatsApp. Nou, als jullie het irritant vinden, krijg je helemaal een punt van. En dan druk ik mij netjes uit. Het is 13 minuten voor 11 intussen geworden. Het was een film en daarna een aantal jaren een hele succesvolle televisieserie waar ook in Nederland miljoenen mensen naar keken. Fame, en dit is het titelnummer van Irene Cara.

0: tell me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: 5. And makes me wonder.
1: De schijf van 5.
0: Nou, weet je wat? We gaan er gewoon vast even eentje doen. Voordat het kwart over 11 is en we echt beginnen. Thema is dus hoogte. Vanwege, nou ja, ik kan ook nog zeggen de kermis, hè, want dan gaan ze ook de lucht in. Maar in de tour gaan ze ook omhoog. Even kijken, Miel vroeg deze aan. Jigsaw uit 1976. Sky High op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Omroep Brabant, weekend tot 12 uur. Ik ben Christian en ik ga jou wat vertellen over het verkeer. Het is best wel druk op sommige plekken. De A15 bijvoorbeeld richting Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen. Kwartier vertraging. A16 naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht vanwege wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook afgesloten. Zo'n 10 minuten doe je er daar langer over. De A2 richting Maastricht tussen Maasbracht en Echt. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op dit moment zo'n 10 minuten vertraging en dat kon nog wel eens meer worden. A50 naar Oss tussen Ewijk en Ravenstein. Zo'n kleine 10 minuten. De A50 naar Oss tussen Eindhoven en Sint-Oederode. Ook daar is het druk. Een dikke 5 minuten doe je er daar langer over dan normaal. Ook de A50, maar dan vanaf de andere kant richting Os. Vanaf Arnhem richting Os tussen Heteren en Valburg ook zo'n 5 minuten. En dan noem ik ook maar even de N325 erbij richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen. Daar is het echt druk. Ongeveer een half uur vertraging. Dus een heleboel files zo in één keer. 11:03 is het intussen geworden. De uitgebreide weersverwachting komt er zo aan. Zo dadelijk gaan we de schijf van 5 doen. Thema is hoog en het Brabants Buske komt ook nog even voorbij zoomen.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting. Dat is One.
14: Van Vodafone.
15: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
27: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Weekend. Christian Westerveld.

0: hartverscheurend Human League, Don't You Want Me, op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Het is 10 minuten over 11 en ik ga je even vertellen wat er in het nieuws is op dit moment. Om te beginnen, voor de mensen die een vrachtwagen of bijvoorbeeld een touringcar rijden en normaal gesproken over de A27 over de Merwedebrug willen rijden. Ja, dat mag sinds een aantal dagen niet vanwege de constructie. Nou, daar is al van alles over gezegd, maar ook dat het verbod nogal eens genegeerd is. Zou ik nou niet meer doen, want er hangen inmiddels camera's. Dus als je het doet, dan is de kans dat je daar een dikke bekeuring voor krijgt nogal aanzienlijk. En sowieso moet je het maar niet doen, want ze doen het niet voor niks natuurlijk. Er is een omleiding en die kun je dan dus volgen. Dat is niet het enige wat er in het nieuws is. In Veldhoven, daar was het ineens even spannend, want de politie stond bij iemand aan de libel voor de deur. En die man die had een zwaard. En de politie wilde graag dat hij naar buiten zou komen. En omdat dat niet onmiddellijk gebeurde, zijn ze zelf naar binnen gegaan en is hij aangehouden. En deze man heeft zorg nodig en de politie belooft dat hij die ook gaat krijgen. En er was een automobilist in Breda, die heeft er nogal een dollemansrit van gemaakt op de Beverweg in Breda, want die heeft heel veel auto's geraakt die daar geparkeerd stonden. Een aantal daarvan zijn zwaar beschadigd. Er zijn zelfs twee auto's die tientallen meters verderop tot stilstand kwamen en als het ware werden gelanceerd toen deze BMW erachteraan reed. Die man is gecontroleerd door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen. De politie heeft gezegd dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe het nou zo mis heeft kunnen gaan. Je kunt het hele verhaal zien op de website van Omroep Brabant en dan zie je de plaatjes er ook. Dan zie je ook hoe die auto's eruit zien na wat er hier gebeurd is. Dat is niet zo best. Maar ook andere dingen in het nieuws, die zie je ook op de website natuurlijk, want je blijft altijd overal van op de hoogte. En dan is er ook nog het Brabants buske. Gelukkig geen dolemansritten hoor. Dat doen ze niet, onze vrienden en vriendinnen op het buske. Hannelore, goedemorgen, waar ben je uitgekomen?
2: Goedemorgen. Ja, nee, nog steeds. Wij zijn nog steeds heel. Wij doen aan dat soort ritjes inderdaad. Dat proberen we niet althans. Maar ons buske is daar ook net iets te log voor. Dus dat gaan we ook niet doen. Maar wij zijn natuurlijk al wel op pad. Want zaterdagmorgen dan vertrekken wij al vroeg. En wij zijn vanochtend begonnen in Tilburg. Daar heb je de Van der Leestraat. Dat is een straat waarin geleefd wordt. Want dit noem je een leefstraat. Er staan twee grote hekken voor de straat. Dat betekent dat er geen auto's dus in kunnen. Maar wat er wel in de straat staat, zijn eigenlijk twee grote tenten. Allemaal banken buiten gezet. Ze hebben banken van Marktplaats gehaald. Er staat een zwembad. Eigenlijk is het hier 4 weken lang vakantie. Vakantie voor je huis. Want eigenlijk deze straat die wordt afgesloten zodat ze lekker met de benen buiten kunnen zitten. En ik begreep dat het gisteravond al wel wat laat is geworden. Klopt dat, de guest?
3: Ja, laat. Het kan altijd later. Ja? Maar voor de kinderen was het laat.
2: Wat stond er gisteravond op de planning?
3: Wij hebben gisteren zelfportretten gemaakt.
2: Ja.
3: Dat was heel leuk. Daarna, wat was er daarna, Evia, weet je dat? Daarna hebben we volgens mij samen gegeten, Franse kaasplanken.
2: Ja.
3: Met quiche. En daarna hebben we een Franse film gekeken. Een hele leuke film, ik weet al niet meer hoe die heet. Maar het was echt heel leuk. Met chips en alles en zo. En toen
2: een klein borreltje.
3: Ja, de borreltje dus altijd. Dat borreltje blijft altijd, ja. Ja.
2: Hoe is het om in zo'n straat te wonen, waar het eigenlijk al 8 jaar lang elke zomer 4 weken een soort van camping is, toch?
3: Ja, het is een woonkamer voor iedereen. En het grappige is dat ik 16 juli ben verhuisd. Dus ik ben officieel geen bewoner meer van deze straat. Maar het is wel, ja, het is prachtig om hier te wonen.
2: Je komt eigenlijk voor 4 weken even terug?
3: Ik kom even voor dit nog even meemaken.
2: Ja.
3: En dan een soort afscheid nemen.
2: Ja. Ja. Want je bent dan toch verhuisd uit deze straat?
3: Ja, ik ben verhuisd. Het is niet te doen. Maar mijn dochter zei al, mama, we hebben de allerleukste straat en jij bent verhuisd naar de 2 leukste straat.
2: Ah.
3: Dus gelukkig. Maar het is prachtig. Het is het is eigenlijk net als vroeger in het dorp.
2: Ja.
3: Dat je zeg maar samen dingen doet.
2: Echt contact hebt met je buren en
3: dergelijke. Echt contact en ook geen contact, want je moet niet.
2: Nee.
3: Eén ding is echt heel belangrijk. Alles mag en niks moet. Dus als iemand zich 4 weken niet laat zien, vindt daar niemand iets van.
2: Het is geen sociale verplichting, maar het is wel gezellig.
3: Alsjeblieft niet. Nee, alsjeblieft niet. Alleen als je het leuk vindt.
2: Ik loop even door naar Genevieve.
4: Vief?
2: Zeg ik het goed?
4: Ah, helemaal goed. Helemaal goed, schat. Hannelore.
2: Wij kwamen hier vanochtend aan en jij zat lekker zo met je sigaretje en je koffie zo te ontbijten hier zo. Hoe is het om dan elke dag te ontwaken in deze straat?
4: Grandioos. En dat begint op dat fantastische moment dat jullie daar waren in de leegte. Nee, dus ik wil toch dat compliment aan jullie maken via deze radio. Dat jullie dit doen, zo vroeg, waar iedereen zich nog eens omdraait. Ding, maar dat geheim van de leegte. En je ziet, ik ben al even hier, dat er hoeveel mensen dat er dan weer zo aankomen. Dat is dus allemaal heel erg tof.
2: Maar hoe kan het dat het in deze straat zo op deze manier eraan toe gaat? Dat je 4 weken lang alles dicht kunt zetten en dat het eigenlijk een feest is?
4: Ja, sorry, word ik weer emotioneel. Dank dat je die vraag stelt. Wat mij betreft, we hebben een buurvrouw, die de contactpersoon bij jullie ook geweest is, of de man daarvan hangt uit, die jarenlang voordat de Leefstraat er was, al buren, zij was de eerste die toekwam en zei van, ik ben nieuw hier, kom bij mij op bezoek. En dan vervolgens burendagen, dat soort dingen. Dus zo leerden we elkaar überhaupt kennen. Ook woon jij ook hier. Het heeft voor mij jaren geduurd, want ik was niet geïnteresseerd, zou ik maar zeggen. En dan hadden we een combinatie, dat plan is dus eigenlijk ingezet op dat auto's eens een keertje weg zijn en mensen de straat hebben. Maar wij hadden, de bomen zijn toen gerooid en we hebben een jaar lang geen auto's hier kunnen hebben. Dus we waren er wat aan gewend. En dat is bij de meeste mensen het allergrootste bezwaar om die auto niet voor die deur te hebben. Dus wij waren eraan gewend 2 weken toen dat initiatief van helaas buurman niet meer aanwezig Frans kwam, om dit te doen. Dus die angst van de gewoonte die door iemand anders als persoon opgenomen is, en die toevalligheid dat wij gewend waren, dus anderen, ik heb geen auto, dat je geen auto voor de deur had, die succescombinatie maakte dat iedereen ja zei. We moesten van iedereen in de straat absoluut 100% akkoord.
2: Ja, je moet een handtekening voor de gemeente ook hebben.
4: Ja, zo dat was dus van de gemeente. En van de belendende panden moesten we 75%. Dus we moesten alles in die maand, dat het idee was. Maar dus en de goedkeuring en de al die dingen. Binnen een maand stond het toch. Rolden we de tapijten uit die we van Zuiderkwartier gesubsidieerd kregen. Ja. Dat was zo ontzettend gaaf. En dan begint het, hè. En dan, na jaren oefenen, je ziet hoe dat bij elkaar allemaal.
2: Ja, staan vol met planten, maar ook hier een soort van barretje. En dat lijkt alsof je bier tapt, maar daar komt dan water uit. Er is een hele creatieve buurman aan de gang geweest. Je hebt allerlei dingen gebouwd.
4: Dat is dus ook, sorry dat ik het nog even zeg dan. Zonder die buurman, je hebt hem net gezien met de krulkjes, Michiel.
2: Ja, die wil niet voor de microfoon verschijnen, helaas.
4: Ja, maar omdat hij ontzettend goede handen heeft. Dus je had dus dat begin, de bereidwilligheid. En dan heb je het grote geluk, waar de 2 mensen, 1 is er ook niet meer, die dan ook de spullen fourageerden. En Michiel, die dus elk jaar van allerlei grappen en grollen. En ieder jaar blijft er dan ook iets over. Een soort residu van wat dat jaar was of zo. Dus die straat wordt voller en voller. Ja. Maar zonder dat soort handige mensen en inventieve mensen. En dan heb je nog een hele hoop gewoon fijne mensen. Maar dit zijn toch een hele hoop geluksfactoren. 4 stuks zonder meer. Dat dit, sorry, ik word weer emotioneel.
2: Ja, je hebt tranen in je ogen, omdat het zo gemoedelijk gaat en zo saamhorig hier, Christian. En elke dag staat er iets op de planning. Vandaag gaan ze een witte sokkenrace houden. Dat is een soort parcoursje op witte sokken. En dan moet je sokken zo wit mogelijk houden. Nou, zo organiseren ze elke dag wel iets. En mocht je nou denken, ik wil ook dat in mijn straat, ja, dan kun je dat bij de gemeente aanvragen. Maar dan moet je straat er wel geschikt voor zijn. Want sommige straten zijn natuurlijk druk, komt veel verkeer doorheen. En dat is hier in Van der Leestraat dus niet het geval. En ja, als ergens de saamhorigheid groot is, kan ik jou vertellen, dan is het hier wel echt prachtig om te zien.
0: Nou, je hebt echt wat losgemaakt daar, zeg. Met je bezoek. Mooi is dat, hè?
2: Fijn, hè? Dat is wel vaak Roswijn langskomen. Dat is dan toch wel leuk.
0: Nou, heb je zelf ook op dit moment behoefte aan een beetje emotionele ontlading? Bestel dan even het Brabants busje. Zoek even contact. Je kunt ze overal vinden. Komt helemaal goed. Anne-Lore, een goede vaart verder. En dankjewel weer.
2: Yes,
0: houdoe. En de beelden zie je natuurlijk op de website. En ook op televisie vanavond.
1: Kijk gezellig.
5: Ja, echt geweldig.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: turn the lights off. Nou ja, dat hoeft helemaal niet. Dat gaat ook niet. Zonnetje zet je niet zo makkelijk af. We gaan over het weer praten. Dat doe ik met Floris van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Christian.
0: Ja, we gaan dus een beetje alle kanten op dit weekend. Maar laten we eerst maar eens even het over de zomerse kant hebben. Want het wordt vandaag een mooie dag, geloof ik, hè.
1: Een prachtige dag vandaag in Brabant. Met veel zonneschijn momenteel. Er komen ook wat wolkenvelden voor. Maar de zon heeft hier momenteel nog weinig last van. Maar in de loop van de middag komen er wel steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling. Met name in het midden en oosten van Brabant zal dat het geval zijn, maar het blijft wel gewoon droog. En met flink wat zonnige perioden vanmiddag gaat de temperatuur verder stijgen naar zomerse temperaturen van 25 tot 27 graden. Wel een matig briesje uit het westen daarbij, kracht 3 of kracht 4. En verder vandaag gewoon heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: Dat geldt niet helemaal voor de zondag, geloof ik, hè?
1: Nee, inderdaad, want vanavond en vannacht zien we heel geleidelijk dat de bewolking gaat toenemen. En dat is op nadering van een front wat morgen gaat passeren. Morgen is er dan veel bewolking aanwezig in het weerbeeld, veel donkere wolken. En vallen er verspreid over de regio een aantal buien. De meeste neerslag is wel bestemd voor het noorden van het land. En in Brabant valt het morgen wel mee met de neerslaghoeveelheden. Maar toch eventjes de regenradar in de gaten houden morgen als je naar buiten gaat. En dan wordt het morgen 20 tot 23 graden, wat minder warm dan vandaag. En de zon zullen we echt morgen een stuk minder vaak zien.
0: En voor de mensen die nu denken van, oh jee, daar gaat mijn zomer. Dat is alles behalve het geval, hè?
1: Ja, dat is alles behalve het geval, want op maandag hebben we nog een wegtrekkende bui. De bewolking maakt steeds vaker plaats voor zonneschijn. En vanaf dinsdag komt er zelfs een periode met zeer warm zomerweer op ons af. Een zuidelijke stroming brengt dan hele warme lucht naar Brabant toe. En dinsdag, woensdag en donderdag staat er zelfs een reeks tropische dagen in Brabant te wachten met temperaturen ruim boven de 30 graden. En ik heb zelfs een aantal modelberekeningen gezien die richting de 35 graden gaan. En daarbij is het vanaf dinsdag een aantal dagen zon overgoten. Dus die zomer die maakt volgende week echt nog wel een inhaalslag.
0: Ja, die overdrijft het zelfs een heel klein beetje, denk ik, hè?
1: Die overdrijft het zelfs een beetje. Ja, de ergste hitte lijkt wel voor het centrale deel van Europa weggelegd te zijn. Maar mogelijk draait de wind iets meer naar het westen tot zuidwesten en krijgt ook Brabant daarmee te maken. Ja, 35 graden of meer. Ik weet niet of je daar vrolijk van wordt. Maar
0: ik persoonlijk niet, maar er zijn er die dat wel hebben.
1: Het zijn wel temperaturen waar we volgende week rekening mee moeten houden in ieder geval. En dat warme en zonnige zomerweer lijkt zich ook de rest van volgende week voor te zetten. Dus we krijgen echt een periode met zeer hoge temperaturen. Veel zonneschijn en morgen komt het wel tot een aantal buien, maar neerslag staat zeker volgende week niet op ons te wachten.
0: Nee, nou dat is duidelijk. De zomer is nog lang niet klaar.
1: Nog lang niet klaar inderdaad. En sterker nog, misschien komt het volgende week wel eens weer tot een hittegolf. En dat zou dan de vierde regionale hittegolf van het jaar alweer zijn.
0: Juist, maar het record is 5, hè, uit 1947. Dat heb ik zo vaak horen vertellen.
1: Inderdaad, ja. Maar de zomer is nog lang, hè?
0: Ja, dat is waar, inderdaad. Augustus moet nog beginnen. Nou, we zijn weer bijgepraat, Floris. Dank je wel. Tot later weer.
1: Tot later, hè.
0: Goed, nou, doen.
2: De schijf van 5.
0: Ja, dan gaan we maar beginnen. En als je wil meedenken, dan kan dat gewoon, hè. Je kunt gewoon laten weten via het bekende nummer welke je graag wil horen. Volgens het thema hoog. Maar ja, dan wel via de sms, want de app doet het weer eens even niet. 06-573-28203. Hoogte, ja, je kunt ook nog als aanleiding de Tilburgse kermis bedenken. Want ja, daar staan nogal wat dingen die de hoogte ingaan. Maar ook de Tour de France, waar ze ook nog een keer 4 zware kools gaan beklimmen. 3 van buitencategorie, ga er maar aan staan. Nou, er is heel veel binnengekomen. Ik kan alleen het telefoonnummer in dit geval noemen, dat zou ik maar niet doen. Dus ik weet niet wie degene is die erom gevraagd heeft. Maar het is wel een plaatje wat ik wel kan waarderen. Dus daar gaan we gewoon mee aftrappen. Om even kijken, 4:30. Janice Ian op Omroep Brabant. En Fly Too High, de schijf van 5.

Ja, run too fast, fly too high. Nou, dat run too fast, ja, dat kun je niet doen met de auto op dit moment op een aantal plekken. Vooral rondom Nijmegen is het nog druk. Terwijl daar het feestje toch voorbij is, zou je denken. De A15 richting Gorinchem tussen Tiel en Del. 10 minuten vertraging. A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is zo'n 10 minuten. En op de A50 naar Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk. Daar is de vertraging ook nogal dik, zo'n 20 minuten. En ik noem ook nog even de N325 richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen, daar is een auto kapot gegaan. En dat levert echt heel veel vertraging op. Op dit moment 3 kwartier. Ja, het thema hoog, dat kan ook in de naam van de artiest terugkomen. Er zijn verschillende mensen die willen deze meneer horen met die hele grote hit van een paar jaartjes geleden. Mart Hoogkamer en Ik ga zwemmen.

0: laatste die was van mij. Hè?
1: Je dag is goed.
2: Bij Omroep Brabant.
1: De hits van nu en van toen.
3: In ieder geval, heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
2: Kei gezellig. Yeah.

0: Steve Winwood en Higher Love op Omroep Brabant.
1: De schijf van vijf.
0: Ja. Die wordt weer opgediend deze ochtend. En als je mee wilt denken, daar ben je van harte toe uitgenodigd. Doe dat dan wel even via de sms, zolang de app niet werkt. Nummer blijft wel hetzelfde, 06-573-28203. Ik heb een verzoekje van René gehad. Die vraagt ook om René, maar dan met dubbel E. En dat is een Nederlandse zanger geweest. Ja, of het helemaal kieskeurig Engels is, daar zijn de meningen over verdeeld. Hoog tijd kun je niet helemaal als high time vertalen, maar dat is wel gebeurd. Maar het leverde wel een mooie plaat op. High time he went. Hier is René.

0: René met High Time He Went.
1: De schijf van vijf.
0: Ja, en ik dacht eigenlijk High Time He Came. Dokter van Vroenhoven, wilt u eventjes bij de patiënt komen?
2: Nou, ik ben alles heel druk met de patiënt.
0: Ja, ik weet het, Maar je hebt hem wel weer gereanimeerd, geloof
2: ik. Ja, hij is gereanimeerd. Het was, ja, het werkt weer, laat ik het daarop houden.
0: Okay.
2: Ja, je vraagt zeg maar, aan een arts ook niet wat hij allemaal heeft gedaan.
0: Nee, dat is waar. Af en toe is dat ook heel onsmakelijk wat een arts moet doen. Okay?
2: Ja, precies. Maar er moet er nu een goede hechting op, dat het zeg maar niet meer openklapt.
0: Okay, ja, dat is waar.
2: Dat
0: is eigenlijk
2: moet goed dichtgemaakt worden.
0: Ja, nou goed. Wat we daarmee bedoelen, de WhatsApp werkt weer.
2: De WhatsApp werkt weer.
0: Dus als je nog een last minute verzoekje hebt voor de Schijven 5 thema high of hoog, dan kun je dat nog doen. Nu weer via de app. Yes, yes. 06573-28203. Ik zag dat Mieke gewoon had geappt. Gewoon doen ook hoor. River Deep, Mountain High, Ike and Tina.

0: De schijf van vijf.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

En het was een Jackie die hem aanvroeg. En een Jackie die hem zong. Nou, hoe toepasselijk kan dat zijn? De laatste schijf van 5. Dank voor alle appjes, maar ook voor de sms'jes. Ja, die waren ook weer even nodig. Higher and Higher op Omroep Brabant.

0: en Hire. Jackie Wilson op Omroep Brabant. En voor mij zit het erop.
1: Ja, althans, ik zei het tegen jou. Ik heb goed en slecht nieuws wat betreft die WhatsApp. Jij zegt, ja, doe eerst een slecht nieuws. Maar ik zeg, ja, jij kan er geen gebruik meer van maken.
0: Toen dacht ik van, oh, hij doet het weer. Ja. Ja, nou ja, dan denk ik maar in het algemeen belang. Hij doet het weer.
1: Ja, precies. In het algemeen belang zijn we weer back online. Dus dat is hartstikke fijn. Kunnen we hem straks gebruiken in de tijdmachine. Met autofout bijvoorbeeld, maar ook met het spelletje. Want het is nog steeds niet geraden. De 12 inches terug, die komt op de draad. Nou ja, 12 inches terug. Ik heb iedere week een 12 inch. Vandaag gaan we, ja, gewoon, alles is relaxed. Alles is relaxed.
0: Oh ja.
1: Ja. En ja, mensen zijn op vakantie relaxed. Dit doe je op vakantie relaxed.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is de omschrijving. En over vakantie gesproken en de zomer, die zijn natuurlijk in volle gang nu. Ja. De Groovebox Zomermix deel 2 is af en we gaan hem straks om 3:30 draaien.
0: Oh, daar heb ik zin in.
1: Nou, mooi. Ik
0: heerlijk, ook. Heerlijk, ja. Heerlijk. En wat we dadelijk gaan horen, ja, je zou niet verwachten dat het uit Duitsland komt.
1: Nee.
0: Maar dat is wel zo.
1: Ja, zeker.
0: Sommigen weten nu waar het over gaat. Als je een idee hebt, dan laat het even weten. Want je kunt nu toch weer appen. 06-573-28203. Om de groeten te doen, om op- of aanmerkingen te hebben. Als het maar aardig is, dan vinden we het altijd leuk. Dus laat het maar weten. Maak er een mooie dag van. Geniet van de tijdmachine. En ook nog even van Zomerkoen natuurlijk aan het eind van de middag.
1: Vakantiekoen.
0: De vakantiekoen. Ja, de vakantiekoen. Ja. Vakantiekoen, gezellig, hè, natuurlijk. Ja, was kwijt. Ja, precies. En morgen om 9:00, dan ben ik weer. IJs en wederdienende.
1: Nou, fijne middag dan.
0: Ja, nee, dat komt goed. Ja, ik ga lekker naar je luisteren.
1: Goed. Gezellig.
0: Goed. Wat moois van mensen. Tot de volgende keer weer. En heb ik verder nog iets op te merken? Nee, eigenlijk niet. Dan laat het hierbij.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
6: eSIM. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, dankjewel daarvoor. We gaan eens even kijken naar de verkeersinformatie. Het is een drukke zaterdagmiddag, onder andere op de A2. Is het druk tussen Den Bosch en Utrecht, tussen afrit Veghel en Kerkdriel. Daar 7 minuten extra reistijd. 5 minuutjes langer duur je over hetzelfde A2. Maar op een ander gedeelte, Utrecht richting Den Bosch, tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar ruim een kwartier vertraging vanwege wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan nog de A50, drukke weg Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Rijshoort en knooppunt Ewijk. Daar 10 kilometer, een half uur vertraging heeft te maken met een kapotte vrachtauto, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Dat betekent dat we zometeen gaan tijdreizen. Het is zaterdagmiddag, het is 12 uur geweest. En we gaan zometeen terug naar de jaren 70, 80 en 90. En dat doen we zometeen met The Verve en Bittersweet Symphony.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
15: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
15: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
16: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
17: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
18: Is Omroep Brabant. Met nu
19: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Bij Christian dat het eerste liedje de tijdmachine afkomstig zou zijn uit Duitsland. Of nou, het tweede liedje voor de duidelijkheid. Dit is Propaganda. Oorspronkelijk komen ze uit Düsseldorf.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine met John van Groenhoven.
0: Ja, ze vertrekken echter in 1983 naar Londen. Sluiten zich daaraan bij het ZTT-label, waar ook Frankie Goes to Hollywood en The Art of Noise samen onder het label zaten. Goedemiddag. Het is 12 minuten over 12, zaterdagmiddag. Het zonnetje schijnt volop. Een heerlijke zomersmiddag in licht in het verschiet. En ook qua muziek zit het weer helemaal goed. Tenzij je niet van de jaren 70, 80 en 90 houdt. Maar wie houdt daar niet van tegenwoordig? Dat is jong en oud, kunnen er geen genoeg van krijgen. Tot 4 uur neem ik je mee terug naar die tijd. We gaan naar een jonge bendeleider. Die verandert in een van de meest succesvolle en iconische soul-artiesten aller tijden. Zijn naam? Barry White. Als tiener raakte hij betrokken bij criminaliteit, sloot hij zich aan bij een beruchte straatbende. En op 16-jarige leeftijd werd de beste jongeman opgepakt voor het stelen van autobanden ter waarde van $30.000. En hij belandde daardoor 4 maanden in de gevangenis. En daar hoort hij op de radio It's Now or Never. En dat is natuurlijk van Elvis Presley. En dat raakte hem zo diep, It's Now or Never, dat hij dacht, het is nu tijd om het leven drastisch om te gooien en zich volledig op de muziek te gaan richten. Met dit als resultaat. Never, never gonna give you up. Dit is Barry White. Goedemiddag.

0: vandaag tot zo'n 26, 28 graden. Zonnetje erbij. De muziek uit de tijdmachine. Met Vaya Condios. En nee, na, na, na. Nou, over zomerse muziek gesproken straks, dat is nog ver weg. Maar de Groovebox Zomermix deel 2, die is klaar. Die ga ik om 3:30 aan je laten horen.
1: Oud.
0: En misschien hoor je straks dit. Als je kiest voor oud.

0: je oud of ga je voor fout?
1: Ik dacht met veel mensen onderweg op de snelwegen richting het zuiden. Autobaan van Kraftwerk vandaag eens een keertje uit de motteballen te halen. Dat is de oude plaat. Als je daarvoor kiest, dan app je oud. Ga je voor I Wanna Be a Hippie Techno Head, dan kies je fout en stuur dan een appje. Want het doet het weer. 06-573-282-03. Oud voor Autobaan Kraftwerk. Fout voor I Wanna Be a Hippie Techno Head.

Orange Family hebben het over de best disco in town. Nou, daarover gesproken. De best disco in town is om 3:00 middags bij Omroep Brabant hier in de tijdmachine. Want dan start John's Disco Party. Een feestje op de weg is het niet voor de weggebruikers die op de wegen rijden die ik je nu ga noemen. Want onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintalm en Waardenburg. Daar 12 kilometer file. Dan de A27 Gorinchem richting Breda. De brug bij Gorinchem die is dicht voor zware vrachtwagens. Dat mag duidelijk zijn. De A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg. 8 kilometer file daar. Duur je er een kwartiertje langer over. Ja, die A50 is druk, want ook Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daar krijg je ook nog een kleine vertraging van zo'n 7 minuutjes. En dan zat er net nog één bij, die is weg. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat... hij wordt ververst. Sorry, A16, de weggebruikers daar. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Kwartiertje vertraging, wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Nou, dat allemaal op een mooie zomers warme middag... met 26 tot 28 graden op de thermometer vanmiddag. Flink wat zonneschijn. En er ontstaan ook wat stapelwolkjes. Ook vanavond blijft het nog lang. Aangenaam warm. En al die warmte die komt daar nog eens bij uit de studio met heel veel fijne muziek. Duran Duran, nu Is There Something I Should Know.

0: Zo'n lekker liedje om mee te zingen. Gewoon een beetje meeblaren. Met Fool's Garden. Een tijdloos popliedje. De keuze tussen deze twee voor Oud of Fout.
1: Oud.
0: Kraftwerk. Autobahn.

0: I Wanna Be a Hippie.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, het is leuk deze middag. Veel mensen vinden het een lastige keuze. Dat vind ik mooi om te horen. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling. Het mooie is dat het dan niet heel veel uitmaakt welke van de twee wint. Als je toch denkt daar een invloed op moeten uitoefenen, dan zou ik zeggen stuur een appje 06-573-28203. Ga je voor oud? Ga je voor Kraftwerk? Ga je voor fout? Ga je voor Technohead? Straks de uitslag over kleine 5 minuutjes na deze Temptations.

0: Papa was a Rolling Stone, The Temptations.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, met de keuze vandaag uit twee uiteenlopende liedjes, kan ik wel zeggen. En toch vinden jullie ze allebei wel even mooi. Ik getuige het feit dat de stand bijna gelijk is. Eén van de twee heeft gewonnen. De keuze was uit Autobahn, Kraftwerk, voor oud of I Wanna Be a Hippie van Technohead. Ja, heel veel mensen gaan toch voor het jeugdsentiment.
1: Oud.

Het is een oudje van Kraftwerk. Jullie kozen ervoor in Oud of Fout. Dankjewel voor het stemmen. En ook nog een aantal luisteraars die stuurt nog even een duimpje omhoog voor iedereen die hierop gestemd heeft. Er is van genoten. Er is ook een lange versie van, die zal ik eens een keertje meenemen. Misschien wel leuk om eens een keer te laten horen. Van op die autobaan van Kraftwerk. Wat zoveel fun is op de wegen naar het zuiden. Dat vraag ik me af op zo'n zaterdag zoals deze. De gezelligheid is er zeker wel met de tijdmachine. Met straks een mooi Nedertalig liedje, een Nederlandstalig liedje. Van twee grootste artiesten. Waar eerst deze over grote artiesten gesproken. Dit is Madonna.

Zij heeft gewoon weer nieuwe muziek uit. Ze was natuurlijk afgelopen zondag nog te zien tijdens de halftime show van de WK-finale. In New York, New Jersey. Madonna samen met Ronaldo in een mooie Jeep. Dress You Up. En daar zong ze alles behalve live. Nou, dat kunnen deze twee artiesten als geen ander. Madonna moet je niet live op het podium zetten. Maar als het om Marco Borsato en Treintje Oosterhuis gaat, dan zeker wel. Alhoewel het stemmenbereik bij de dame nog ietsje hoger is en sterker dan bij de heer. Ze hadden samen een grote hit. Er stonden 27 in het weekend in de top 40.

0: Popcorn Cookie Collective, Feels Like Heaven. En dan hoort nog Marco Borsato, Treintje Oosterhuizen. De wereld zonder jou. We gaan op weg naar het nieuws van 1 uur. Straks na 1 nog veel meer tijd beginnen met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En een 12 inch vanaf de draaitafel.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
11: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
12: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
13: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog, droog een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dankjewel. Dan het lijstje met de files. En het is inderdaad een flink lijstje geworden. Onder andere op de A2 zijn een aantal problemen. Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De A5 minuutjes. 10 minuutjes doe je langer over dezelfde A2 Eindhoven. Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Dan nog een keer, en dat is weer een stukje verderop, Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel. 11 kilometer, een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk en daardoor is de rechter rijstrook daar dicht. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen afrit Tolen en knooppunt Markiezaat. Daar 5 minuutjes vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar nog een kwartier. Dat heeft te maken met werkzaamheden en daardoor is de rechter rijstrook dicht. De A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 13 kilometer file. Ruim 20 minuutjes extra tijd in je auto doorbrengen. En tot slot dan dat was de A50 Os richting Eindhoven bij knooppunt Eckerswijer naar de A2 richting Den Bosch. De verbindingsweg is daar dicht. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Den Bosch moet Tilburg volgen en keren dan bij de afrit Best. Ja, het is een hele lijst. Het liedje is al afgelopen, het muziekje. Over muziek gesproken, we gaan lekker door naar de tijdmachine zometeen. Ik heb een hele dikke hit voor je klaarstaan. Die klinkt zo. Een band die al lang bestaat en dat heeft een speciale reden, want daar hebben ze een bepaalde techniek voor. Hoe dat zit, hoor je straks.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
21: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
20: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
22: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
23: Dit zit.
22: Voordelig en snel.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: iconische plaat uit 1991. Losing My Religion. R.E.M.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, ik weet dat nog heel goed. In dat jaar werkte ik in een een cd-winkel. We hadden alleen nog maar cd's. Dat was mega populair in die tijd. Iedereen die schreef de platen zo'n beetje af. Dat ging allemaal in dozen naar een zolder toe. En heel veel mensen hebben ze zelfs al weggegooid. Wat ontzettend stom is natuurlijk. Maar ja, je weet in die tijd niet beter. We vonden de cd allemaal heel spannend. Heel goed. Het klonk ook allemaal als een klok. Alhoewel een plaat uiteindelijk achteraf toch weer veel beter begon te klinken in vergelijking met een cd'tje. Overigens, ik zei net waarom die band zo lang heeft bestaan. Ondanks dat ze in 2011 ermee stopten, hadden ze helemaal geen ruzie. En dat zat zo. De bandleden van R.E.M. deelden namelijk de auteursrechten en royalties van een nummer. En dat deden ze gelijk, ongeacht wie het nummer had geschreven. En dat is mede de reden dat de band dus zo lang heeft bestaan. Aangezien veel bands uit elkaar zijn gevallen vanwege conflicten over wie de auteursrechten kreeg. Of ze ruzie hebben gehad, ongetwijfeld. Maar niet over de rechten. Maar misschien over hele andere dingetjes. Dan heb ik het over de Jacksons. Zo meteen te horen in de tijdmachine met Show You The Way To Go. Maar deze, die ken je natuurlijk ook. Spider Murphy Gang, Skandaal in Spijtmuziek. Zaterdagmiddag. Goedemiddag.

0: Dankzij de film Michael staat Michael Jackson, maar ook de Jacksons, weer vol in de belangstelling in de schijnwerpers. Onlangs van wat er nog over is van de Jacksons, traden ze zelfs op in het muziekgebouw in Eindhoven. Michael niet meer, helaas. Wij moeten het doen met zijn muzikale erfenis. Die film, absoluut aanrader. Een van de recordbrekende films weer. Dan heeft hij al een thriller met het album een record op zijn naam staan. En ook die film was gewoon weer een record qua bezoek.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, we gaan naar de draaitafel. En iets wat het eigenlijk altijd doet. Afgelopen week gemerkt dat de techniek ons soms toch in de steken kan laten. Maar een draaitafel, ja, zelfs zonder versterking kan je er met je oortje erbij in de naald kan je nog horen wat er op de plaat staat. En wat er vandaag op de plaat staat, dat is een heel zomers liedje. Ik zei het straks bij Christian met de cryptische omschrijving relaxed. Mensen zijn heel relaxed op vakantie. Ofwel laid back. En dat is de bandnaam van het nummer wat ik je zo meteen laat horen. Het is grotendeels gemaakt met synthesizers en drumcomputers. Het is heel simpel, een positieve boodschap. Een beetje een glimlach naar elkaar. Daar gaat de tekst over. Geniet van de zon en laat de goede sfeer sterker worden. Dat is een beetje het credo van de plaat. Nou, hoe goed past dat bij zo'n middag zoals deze? Dit is Laid Back Sunshine Reggae.
1: Uit John's platenkast.

je er misschien wel bij. Daar stonden The Bee Gees, Tribute Band, Plain Course, Queen by Queen Must Go On. Maar ook The Golden Earring, Coming On Strong op het podium daar. Dat is ongetwijfeld een prachtige avond geweest. Ik kreeg een appje van Bas. Ik zit lekker in Deventer te luisteren. Hij zegt, mijn Eva die zit lekker buiten. Ik ben aan het koken en ik wil Long Blonde Animal graag horen voor zijn Eva. Nou, ik zal maar zo genoemd worden als partner zijn. Mijn Long Blonde Animal. Daar hebben we allemaal, denk ik wel, een paar beelden bij. Ik ben heel visueel ingesteld, dus ik ga het daar verder niet over hebben. Ik ga eerst even meenemen langs een lange lijst met verkeersinformatie. Ik ga me beperken tot de meldingen van af 10 minuten. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, daar 20 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Waddeneooien, daar een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 13 minuutjes vanwege wegwerkzaamheden is daar de rechterrijstrook dicht. En de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Werkendam is 5 kilometer file. Wel 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht voor vrachtwagenschade aan wegmeubilair. Verbod voor vrachtverkeer en autobussen intussen. En dan is er nog een probleem op de A50. Dat is geen file, maar wel een omleiding. Os richting Eindhoven bij knooppunt Eckerswijer. Naar de A2 richting Den Bosch is de verbindingsweg dicht. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Den Bosch moet Tilburg volgen en dan keren bij afrit 7. Dat is afrit best. Dus wees gewaarschuwd en doe voorzichtig onderweg. Het is vanmiddag zomers warm. 26 tot 28 graden wordt het vanmiddag met flink wat zonneschijn. Ook wat stapelwolkjes. Vanavond blijft het nog lang aangenaam warm. En vannacht koelt het dan uiteindelijk af naar een graad of 17. Mooie temperatuur om zo meteen een tijdreis te gaan maken. Terug naar de top 40 van toen. We gaan naar een jaar 1979.

33 kwam bijvoorbeeld Lady Writer binnen van The Dire Straits. Op plek 24 een prachtig liedje van Shirley Bassey, This Is My Life. Op nummer 11 vonden we Voulez Vous van ABBA. Die ga ik zo voor je draaien. En de hoogste nu binnenkomer was voor de band met de naam Julio Iglesias. Die kwam binnen op plek 23. Hartje zomer natuurlijk toen ook, 25 juli 1979. Op weg naar hogere noteringen met Quiero Me Mucho, nu in de tijdmachine.

0: Maar ja, het zit een discoklapje in. Jawel, maar het is geen disco. Maar je kan er wel een dansje op maken natuurlijk. Abba, voulez-vous. Het is 1979, 25 juli. Als in de platenwinkels het singeltje van Abba te vinden is op plek 11. En daarvoor hoorde je nog de zomerse klanken van Julio Iglesias. Quiero me mucho. Op 23 kwam die nieuw binnen. Overigens, die datum...
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Van 25 juli 1979. Ik heb het weer er even bij gepakt van toen. Hou je vast. Voor mensen die niet van warmte houden, was het toen een goede dag. Want het was zwaar bewolkt. En de gemiddelde temperatuur was 17,3 graden op die dag. In 1979. Dat is vandaag 25 juli wel heel anders. Want vanmiddag gaan we gewoon 10 graadjes hoger. Naar richting de 28 graden. Goed. Tot zover het weer. We gaan het over de plaatjes hebben. De top 10 in het bijzonder. Want op 10 kwam Cheek te staan met van Lowell George. De Dolly Dots een plekje hoger met Boys. De grens van de Duitse heuvelen van Sundreams die steeg met stip naar nummer 8. Op 7 vonden we toen Reunited van Peaches and Herb. Just When I Needed You van Randy Van Warmer een plekje hoger op de 6e positie. En op 5 Lavender Blue van Mac Kissoon. Nummertje 4 sla ik even over. Kom ik zo op terug. Op 3 vonden we dit.
1: Top 40 flashback. Nummer 3.
0: The Golden Earring.
1: Nummer 2.
0: Een plekje hoger voor Kiss.
1: Nummer 1.
0: Ja, dat waren de Shadows. Met Theme from Deer Hunter. De meest verkochte plaat. Op 25 juli.
1: Top 40 flashback.
0: 1979. En dat brengt me bij plekje 4. Want daar was een dame te vinden met de naam Anita Ward. De week ervoor stond ze nog op plek 7. Dus dat betekende dat ze een paar singeltjes meer had verkocht. En daarmee de vierde positie innam met dit liedje. Ring My Bell.

0: Snap en Cold of Snap. Ja, natuurlijk, Rhythm is a Dancer. Allergrootste hit van deze Duitse Euro Dance Band. Maar in de jaren 90 scoorden ze meer hits. Deze was misschien wel wat kleiner, maar daarom misschien nog wel zeker zo leuk. Cold of Snap in de tijdmachine. We hebben nog 2 uurtjes te gaan tot 4 uur. Met de jaren 70, 80 en 90 muziek. Straks het virtuele live podium in het volgende uur. En ja, we gaan het spelletje weer spelen straks. Het geluid van toen. Het wordt alweer een paar weken niet geraden. Dus er komt er weer een hint bij. En wellicht ben jij vandaag de gelukkige die het wel weet.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Ik ga even naar de verkeersinformatie. Het is druk op de weg. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. Daar 14 kilometer file, doe je een kwartiertje lang over. Bijna een half uur langer over de reis op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 10 kilometer file heeft te maken met wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Ook op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam doe je lang over je reis. Maar liefst 23 minuten langer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar nog een kwartiertje vertraging. En als je wel in de file staat, maar hem niet hebt gehoord, dat betekent dat de vertraging 10 minuten of minder is. Want het is druk op de weg. We gaan weer naar de tijdmachine. Met zometeen dit op je radio. Even naar de boodschapjes.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
14: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
24: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
25: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
24: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Alphaville, Big in Japan. Ik heb er nog een mooie remix van. Die heb ik al eens een keertje laten horen. Maar dit is natuurlijk het origineel. Met aan het einde mooi die Japanse gong.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Zeker tot 4 uur over remix gesproken. Straks om 4:30 een nieuwe Summer Dance Mix. Hij is af, deel 2. Die had je nog voor me te goed. Die ga je straks horen. Maar tot die tijd heel veel andere fijne muziek. Straks een spelletje, het geluid van toen. En op het virtuele podium van de tijdmachine. Straks een artiest waarvan we het moeten hebben van haar muzikale erfenis. En het feit dat ze live is, is natuurlijk ook volledig virtueel. Maar ze is wel een van de grootste artiesten aller tijden. Ze verkocht meer dan 60 miljoen albums wereldwijd. En ze had ook nog een heel groot aantal nummer 1-hits. En een van die nummer 1-hits die brengt ze straks ten gehoor hier in de tijdmachine. Zometeen Night met Hot Summer Nights. Daar gaan we ook weer een beetje naartoe. Zeker volgende week wordt het tropisch warm. Maar eerst naar deze klassieker Spandau Ballet. This is Only When You Leave.

0: deze middag terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Dit is de tijdmachine.
2: Op Omroep Brabant.

eentje vergeten liedje. Van Night. Hot Summer Night. Gaan we komende week weer krijgen. Ook vanavond komt het niet verder af dan een graadje of 17. Als die warmte binnen hangt, dan is het best eventjes doorbijten s'nachts. Zometeen op het virtuele live podium. Een dame met de naam Whitney Houston. Maar eerst neem ik even terug naar deze monsterhit van Salt-N-Pepa. Dit is Push It.

0: Salt and Pepper, Push It. Het podium is klaar. Ja, net.
1: Is de tijdmachine.
2: Live on stage.
0: De laatste microfoons moeten nog even worden aangesloten. Live on stage. Vandaag een prachtig liedje van de dame met de naam Whitney Houston. Het liedje werd geschreven door Will Jennings. En dat is een tekstschrijver uit Oost-Texas in Amerika. Die rond die tijd ook schreef voor onder andere Steve Winwood, B.B. King, The Crusaders en ook Randy Crawford. En Whitney Houston die vestigde in de jaren 80 records door flink wat nummer 1 hits te scoren. Dit liedje, Didn't We Almost Have It All, was de vijfde van, hou je vast, 7 op één volgende nummer 1 hits. En dat was in Amerika, ook in Europa en in Nederland scoorden ze hit na hit na hit. En dat was in die tijd echt heel bijzonder als je zoveel nummer 1 hits scoorde. Want dan moest je bijzonder veel plaatjes voor verkopen. In totaal heeft ze meer dan 60 miljoen albums verkocht, waaronder 4 nummer 1 albums. En ook qua de singeltjes had ze behalve die 7e opeenvolgende nummer 1 hits ook nog 11 keer nummer 1 hits. En met haar grootste hit I Will Always Love You. En die stond maar liefst 14 weken op die eerste positie. Nou, ik zei het al, we gaan een van die nummer 1 eens draaien. Didn't We Almost Have It All, maar dan in de live versie.
2: De tijdmachine live on stage.
3: Remember. Held on in the

lost it. Once again.

Er zijn een paar grote artiesten die ik op mijn lijstje had staan, maar die ik gemist heb om daar ooit eens live van te genieten. Maar dan in het echt. En niet virtueel zoals jullie hoorden in de tijdmachine. En een van die artiesten is Whitney Houston. Didn't we almost have it all? De verkeersinformatie, ik neem je even mee langs grote vertragingen langer dan 10 minuten. Die vind je onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Waardenburg. Daar dus 10 minuutjes vertraging. Drie keer zo lang, ofwel een half uur, doe je op de A16 over Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug aan de gang. Daardoor is de rechterrijstrook daar dicht. 20 minuutjes langer op de A27 van Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam. Dat heeft te maken met een ongeluk. Daardoor staat er 6 kilometer file en daar is de linkerrijstrook dicht. Het is zonnig vanmiddag. Er kan wel een stapelwolkje zijn, maar dat drukt de temperatuur allesbehalve, want het wordt 26 tot 28 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het nog lang aangenaam warm. En vannacht koelt het dan af naar een graadje of 17. Morgen is bewolkt en af en toe kans op een bui. Iets koeler met zo'n 23 graden. Dat is even een pauzedagje, want volgende week gaan we weer afzien met tropische temperaturen. Ja, als je de tijdmachine volgt, dan weet je dat het geluid al een paar weken niet is geraden. Zometeen mag je je kwalificeren om een poging te wagen naar Wham!

De eerste single die een hit werd voor Wham, maar de tweede plaat die werd uitgebracht, want de allereerste was de Wham Rap. Wil jij meedoen met het spelletje Het Geluid van Toen? Het wordt al een paar weken niet geraden. Nou, dan kun je je nu kwalificeren. Die kwalificatie levert je meteen al een mooie prijs op. Remember the Music, het bordspelletje, movies en series. Om dat in je bezit te krijgen, moet je eigenlijk heel simpel gewoon even meezingen. Want ik zoek het woordje waar het liedje ophoudt.

0: juist.
1: Nou, als jij denkt te weten wat er is, welk woordje komt na de tekst waar het liedje ophoudt, 06-573-2203, dan mag je dat appen en dan mag je zometeen ook meespelen met het geluid wat al een paar weken dus niet wordt geraden. Als je dat dan wel weet te raden, dan komt er bij het spelletje Remember the Music ook nog een Bluetooth speaker bij. Dus welk woordje ben ik naar op zoek? 06-573-282-03. Dit is de tijdmachine op zaterdagmiddag. Het is 5 minuutjes over 2:30. We zo meteen de muziek van Bob Marley. Stir It Up. Een beetje vrolijke reggae naar Milli Vanilli. And girl, I'm gonna miss you.

0: Podum. Bob Marley in de tijdmachine. Zaterdagmiddag, het is 12 minuten over 2:30. Tijd voor het volgende. We gaan kijken wie zich heeft gekwalificeerd om zo mee te mogen spelen met het geluid. Dorine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent onderweg, zei je net. Waar ben je onderweg naartoe?
1: Ik ben onderweg naar een verjaardag voor mijn zus.
0: Oh, wat leuk. Verjaardag voor je zus. Kijk, een grote verjaardag of is het gewoon maar een normale leeftijd?
1: Bij wijze van spreken de normale leeftijd.
0: De normale leeftijd.
1: 63.
0: Oh, nou, dat is een hele mooie. Maar iedere leeftijd is natuurlijk eigenlijk een mooie leeftijd. Altijd reden voor een feestje. Goed, Dorien. Jij dacht te weten welk woordje ik zocht in het fragment dat ik straks liet horen. Wat is dat?
1: Dat is hi.
0: Hi. Nou, we gaan

0: het geluid van toen.
1: 50% van de prijzen heb je alvast binnen. Je kan het niet als cadeautje geven, want het, ja, dat kan wel. Maar dat is niet op tijd, denk ik, voor de verjaardag voor je zus vanmiddag. Het bordspel Remember the Music komt eraan, dus kan je wel een keer met haar spelen. Dat is hartstikke leuk. Heb jij het geluid al een paar keer gehoord de afgelopen weken?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik hoorde eigenlijk alleen maar de vraag van wat is het aansluitend woordje op de zin.
1: Ja.
2: Maar ik ben benieuwd. Laat me horen.
1: Oké, ik ga hem laten horen. Er komen ook 3 hints bij zometeen. Maar let goed op, dit is het geluid.
0: Het geluid van toen. Het geluid van toen.
1: Heb je al enig idee of denk je van nou geef die hints maar?
2: Nou,
1: de eerste hint die er al een tijdje geleden bij kwam. Het geluid heeft een Brabants tintje. De tweede hint is we gebruiken het niet meer. Een enkeling misschien nog, maar in principe niet. En vandaag komt er een nieuwe hint bij. Er was altijd sprake van een kopie. En dan ga ik nu aan jou vragen, Dorien. Ja. Om een antwoord.
2: Er sprake van een kopie.
1: Altijd.
2: Nee, ik heb echt geen flauw idee. Sorry.
1: Nou is het zo bij het spelletje. Wat als eerst in je opkomt, is vaak goed gebleken. Dus een goed iets.
2: Het geluid was al moeilijk te verstaan in de auto.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ik dacht eerst aan iets wat verfrommeld werd, maar ik hoorde het niet goed. Dus ja, het kan alles zijn.
1: Het kan alles zijn. Nou, aan alles, dat is een te breed antwoord. Dat kan ik helaas niet goed rekenen. Nee, het geluid gaat volgende week weer mee met een nieuwe hint erbij. En langzaamaan komen we naar de ontknoping. Jij gaat lekker op weg naar de verjaardag, Dorine. Wens ik jou nog een hele fijne middag. Doe je zus de hartelijke groeten en de felicitaties natuurlijk. En maak er nog een mooie zaterdag van. Dankjewel.
2: Dat zal ik zeker doen.
1: Goed zo. Dankjewel. Dag erin. En we gaan Janice Ian natuurlijk draaien met Fly Too High.
2: Heel fijn.
1: En fly niet laag vliegen op de snelweg, hè? Rustig aan.
2: Dat kunnen we niet doen.
1: Goed zo.

Coin ging in ieder geval door met de helft van het prijzenpakket. Het woordspelletje Remember the Music. En in de movies en series aflevering. Volgende week dus weer een nieuwe kans, nieuwe ronde voor het geluid van toen. Langzaamaan gaan we natuurlijk naar iemand toe die het geluid weet te raden. Zometeen zit iets na drieën. Dat betekent dat ik de sleutels eventjes erbij ga pakken om de disco te gaan openen. De John's Disco Party zometeen op Omroep Brabant. Met om 3:30... deel 2 van de Summer Dance Mix. Hij is af. Hij is nog na aan het gloeien. En straks klinkt hij door de speakers misschien wel bij jou thuis. Of in je auto. Of op de camping. Waar je ook op dit moment lekker die zaterdagmiddag aan het vieren bent. Nu met de muziek van 10cc. Tot het nieuws is dit The Things We Do For Love.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Omroep Brabant. Het is bijna 2 minuten over 3. We kijken even naar de verkeersinformatie. Het lijstje wordt langzaamaan wat korter. Er is nog wel een flinke vertraging te vinden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 10 kilometer file. Een half uur vertraging heeft te maken met wegwerkzaamheden. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Dat is bij de Moerdijkbrug. Daar zijn meer problemen, want op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen 7 kilometer file. Levert je een 10 minuutjes vertraging op. Het heeft ook daar te maken met de Moerdijkbrug. En dan nog... Dat was hem, ja. Dat is erg fijn. Oh nee, wacht even. Dit is er wel eentje. A59, Den Bosch richting Oost tussen Rosmalen en Uland. Zou jullie bijna vergeten. 11 minuten vertraging daar, maar de vertraging loopt al wel terug. Dus dat is allemaal goed nieuws. Ook goed nieuws voor disco, dance en soul liefhebbers. En zeker van de Groovebox, want straks een nieuwe mix. Om 3:30 is die te horen hier. Tot die tijd gaan we naar de disco. Met zometeen iets belangrijks. 2 ingrediënten voor de disco, music and lights.
12: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
12: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
12: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
12: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel. Over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Ja, nee, hij slaat niet over. Dat zit in het plaatje. Dat is bewust erin gehouden. Dat is wel grappig als je de singeltjes vroeger draait... het op je eigen draaitafel of 12 inches. Dan weet je dat de naald wel eens kan overslaan. Dus dat klonk dan zo.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: Ja, het is bijna 3:10. Van harte welkom. Mijn disco is geopend. Je hoeft geen kaartjes te kopen. Je hoeft niet in de rij te staan. Je mag gewoon meteen naar binnen. En het is hier lekker cool. Uit de speakers komt voldoende warmte om je lekker tijdens het dansen op te zwepen op deze dansvloer met straks om 4:30 een nieuwe Summer Dance Mix. Hij is klaar. Hij is af. Na aan het dampen nog. De rook komt er nog af. Straks heb je hem helemaal te pakken hier bij Omroep. En tot die tijd heel veel lekker dansbare muziek. Met soms ook wel een zomerstintje. Ik ga straks nog iets moois draaien van Tavares. Maar weet je wat? Zullen we gewoon officieel openen? En dat doen we traditioneel op deze wijze. Van harte welkom.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

Mora, Tarzan Boy. In John's Disco Party. Zaterdagmiddag, de voetjes van de vloer. Eurodance, house, disco. Het komt allemaal voorbij in dit half uurtje. Op weg naar een nieuwe Groovebox mix. Ik zei het al, ik ga iets draaien van Tavares. Een Amerikaanse discogroep. Eigenlijk begonnen als R&B. Ze werden wereldwijd bekend dankzij natuurlijk hun bijdrage aan de soundtrack van Saturday Night Fever uit 1977. Leverde de groep zelfs een Grammy Award op. Ze hadden flink wat hits. It Only Takes a Minute. Heaven Must Be Missing an Angel. Don't Take Away. En ook deze, die mocht er zijn. Dit is Tavares en Loveline.

Die hoor je heel goed, die R&B ook in terug. Deze versie van Tavares en Love Light. Het is niet allemaal Heaven Must Be Missing an Angel, nee. Zometeen op je radio in John's Disco Party. Lime, a babe we're gonna love tonight. Maar eerst even terug naar de jaren 90. Voor deze klassieker, vele dansvloeren gevuld. Felix, Don't You Want Me, nu in de tijdmachine.

0: Energy, afkomstig van Lime. Baby Gonna Love Tonight in de tijdmachine. John's Disco Party. Even onderbroken voor de verkeersinformatie. Eén file nog, de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 22 minuten daar wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Dat heeft ook alles te maken met de Moerdijkbrug. Het is vanmiddag zomers warm. 26 tot 28 graden. Flink wat zonneschijn, maar ook wat wolkjes. Met name over een klein deeltje van Brabant trekt momenteel wat bewolking over. Voor de rest is het stralend zonnig weer. En die bewolking die trekt naar het oosten weg. Ook vanavond blijft het dan nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het af naar een graadje of 17. Morgen bewolkt en af en toe een bui. Iets koeler met 23 graden. Eventjes ademhalen voordat we weer naar een tropische week toe gaan. Het is zover. Afgelopen week hard gewerkt aan een nieuwe Groovebox mix. De Hot Summer Dance Mix Part 2. Hadden we een paar weken geleden Part 1. Het is er nu tijd voor. Deel 2 van de Summer Dance Mix. John van Bronhoven. Ga daar lekker van genieten. Hij is helemaal speciaal voor jullie gemaakt. Om gewoon die zomerse klanken nog extra toon bij te zetten. De Groovebox.
1: Get ready for the dance floor. This is the Groovebox.

0: These are the sounds of the Groovebox.
1: Ja, dat was hem weer. Deel 2 van de Summer Dance Mix. Ja. Deel 1 misschien wel voor volgende week een keertje bijpakken. Gewoon om die zomerse sferen te krijgen. Dan komen natuurlijk nog veel meer Groovebox mixen aan. Dankjewel voor alle berichtjes. Leuk om weer van jullie te horen. Wordt met veel liefde en plezier gemaakt. En overigens, die versie van Welcome to Miami van Will Smith, die ga ik nog eventjes uitbrengen als aparte single. Want dat vind ik, als ik zelf van zeggen, wel een hele lekkere remix. En die gaan we gewoon nog wel vaker draaien hier. En we gaan op weg naar 4 uur. Nog met wat fijne muziek voor je. En waaronder deze, wat dacht je van Queen? Another One Bites the Dust. Maakt het 4:15 op Omroep Brabant. Dit is de tijdmachine. Let's go!

Queen, Another One Bites the Dust in de tijdmachine. Eventjes wat rust in de tent. Dat is ook wel eens even fijn, toch? Even slow down met de baby's en isn't it time?

Babies, isn't it time? Nou, daarover gesproken, het is time om voor mij om goodbye te zeggen voor deze zaterdagmiddag. Zometeen vakantiekoen met weer een heel leuk land met allemaal liedjes uit dat land. Om het zomerse gevoel lekker vast te houden. Dankjewel dat je erbij was. Ik wens jou nog een bijzonder fijne zaterdagmiddag, een mooie zaterdagavond en natuurlijk morgen een mooie zondag. Ik ga even uitrusten om je maandagochtend vanaf 6 uur samen met Mark weer te vermaken in een kei goeiemorgen. Arrivederci, ciao. Tot de volgende, dit is Amber.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux Banken in Sensoleer.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans Kozijnen en Zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini Rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
20: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
22: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
23: SVK Benelux.
22: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Vakantie Koen. Koen Wijn.
25: Ja, bienvenue en France. We zijn namelijk in Frankrijk. En Frankrijk beginnen we met misschien wel de grootste Fransman van de afgelopen jaren op muzikaal gebied. Zijn naam is David Guetta. Ik zal er zo nog wat meer over vertellen. Maar voel je in ieder geval welkom in het land van stokbrood en hoge bergen.

0: Maar deze man is groot, hoor. Heel groot.
1: Vakantie Koen. Jouw muzikale reis door de zomer.
2: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Op Omroep Brabant.
0: En daarom hoor je hem ook aan het begin van dit uur. Vakantie Koen, welkom. Het is 25 juli 2026. En ik zei het al, we zijn op vakantie. Dat doen we deze zomerweken in ieder geval. 5 weken lang gaan we lekker op vakantie. En hoop ik dat je uiteraard heel fijn voelt. Dat je een beetje een vakantiegevoel via de radio krijgt. Ik heb niet de illusie dat heel veel mensen, alhoewel, je ziet het wel soms, ook op vakantie nog Omroep Brabant luisteren. Die gewoon het radiootje meenemen of hun telefoontje en dat op de speakertje zetten. Superleuk, dus hartstikke fijn als je ook vanuit een ver buitenland luistert. Maar waarschijnlijk zit je gewoon in onze provincie. En hoop ik dus dat je het vakantiegevoel een beetje meekrijgt op de radio. En vandaag zijn we in Frankrijk, Spanje en Italië. Ja, we gaan er rap doorheen. Maar begonnen dus met deze Fransman. Die groot is, heel groot. Miljarden streams op Spotify. Dus dan hoef je ook niet op een houtje te bijten. Zoveel is wel duidelijk. En hij begon ooit op een club op de Champs-Élysées. En onthoud daar even, want daar kom ik nog wel op terug. Maar daar was hij in ieder geval een grote meneer. En is hij nog grotere meneer geworden. We zijn dus bij Vakantie Koen in Frankrijk. En ik neem je mee naar de rich and famous in Frankrijk nu. Want we gaan van Parijs naar Saint-Tropez. En don't worry, we komen nog wel terug in Parijs. Hoor. Maar we gaan echt een beetje kriskras. En in Saint-Tropez, ja, dat tel je niet mee als je een boot van onder de 3 miljoen hebt. En Gucci, Burberry en Louis Vuitton, dat zijn eigenlijk de kleren waar je in klust daar. En daar trok Otto Levenbach naartoe. Ofwel zanger Dave. Hij werd in het laatste jaar van de oorlog geboren in Amsterdam. En is vertrokken naar Frankrijk op zijn 21ste. Voor een betere wereld en voor de muziek. Optreden voor de kost en een toevallige ontmoeting met een platenbaas zette zijn carrière eigenlijk helemaal in de stroomversnelling. Want opeens waren er hits, waren televisieoptredens en het werd echt een hele grote meneer. Nou, hij is nog steeds alive and kicking. Had dat heel weinig geschild. Tot een paar jaar geleden viel hij in zijn huis in Parijs van de trap. Hij lag daar 4 dagen in coma. En velen dachten dat het wel eens afgelopen kon zijn met deze aardige man. Maar dat was niet zo. Hij werd nagenoeg te oude en heeft alleen zijn geur en smaak niet meer. Maar wat hij nog wel heeft, dat zijn zijn liedjes. En die liedjes, die kennen we allemaal. Dansez maintenant bijvoorbeeld, van zanger Dave.

Dernier Dansé, een gigantische hit voor India, alweer 12, 13 jaar geleden in Frankrijk. En alleen al voor de bedoeling van dit liedje is het goed om ook in deze tijd te laten horen. Want het nummer vertelt het verhaal van een jonge migrant die geconfronteerd is met racisme. De pijn die daardoor gevoeld wordt, eigenlijk. Maar goed, dat is deze. En we zijn ook weer een beetje terug in Parijs. En als je het over Parijs hebt, dan moeten we ook even naar de allerbekendste straat van die stad. De Champs-Élysées. Hij mag niet ontbreken. Joe

0: gezellig, hè?
1: De vakantiekoen neemt je mee op zijn muzikale reis. De hele zomer.
0: Zaterdag. Tussen 12 en 2.
1: Op Omroep Brabant.
2: Vakantiekoen, gezellig, hè?

Martin Solveig, Hello. En Joe Dassin daarvoor. En die bezong de belangrijkste straat van Paris. Waar ook die Martin Solveig dan weer beroemd werd. Weet je net nog? Die club aan de Champs-Élysées in Parijs. Waar David Guetta zijn oorsprong eigenlijk een beetje vond als DJ. In ieder geval als groot DJ. Nou, dat was ook voor Martin Solveig het geval. Die zette namelijk ook zijn eerste grote stappen in die hele beroemde club. De Queen Club. Aan die prachtige en dure Champs-Élysées. Hey, dan naar Vanessa Paradis. Een meisje dat op haar 16 al doorbrak met de hit Joue le Taxi. En het sterrendom was ook wel aan haar besteed, mogen we zeggen hoor. Want zij deed het met Johnny Depp. En deed het ook met Lenny Kravitz. En die was niet alleen voor de l'amour trouwens, want ook voor la muziek. Hij produceerde deze plaat ook voor haar. Uit 1992.

het regime. Tegenwoordig trouwens alleen Jim. En Jumetier. Een Frans Congolese rapper. En ja, we blijven ook nog heel even in dit genre hangen. Waarom? Nou, het liedje wat je zo meteen gaat horen, dat is een liedje wat in mijn playlist voor Frankrijk absoluut niet mocht ontbreken. Straks gaan we namelijk naar Spanje, dan is de kans over. En nu gaan we dus naar Bretagne. Een van de meest favoriete plaatjes uit mijn jeugd. En als je deze hoort, dan weet je het meteen. Speelt zich af in de Keltische tijd. Er moet gevochten worden in de vallei van Dana. Als alles is gevochten, is alleen de zanger van het liedje nog over. Hij wordt de nieuwe koning van Dana. La tribu de Dana.

Ja, fijn dit, hè. Hoort ook gewoon bij Frankrijk. En voordat we doorgaan richting Spanje, toch nog even in de hoofdstad geweest op bezoek bij Michel Sardou. Het artiestenbestaan werd hem met de paplepel ingegoten. Want ook papa en mama, die zongen en acteerden overigens. En ja, hij, ja, het was misschien ook wel zo'n typisch artiestenkind. Af en toe misschien een beetje over het hoofd gezien. En met gekke streken, want toen hij 16 jaar was en op kostschool zat, maakte hij samen met een vriend een plan om naar Brazilië te gaan. Daar wilde hij namelijk een stripclub op gaan zetten. Ach ja, je bent 16, je wil wat. Hij had het allemaal gezien in de film The Man from Rio. En nu zorgde ze dat ze op allerlei manieren aan geld kwamen om dat te gaan fixen. En het lukte. Nou ja, bijna. Want toen Sardou met een vriend op het vliegveld zat om naar Brazilië te gaan, toen rook de politie onraad. En die zocht het allemaal uit, verhoorde de jongens. En die kwam erachter dat het niet helemaal in de haak was. De vlucht van Michel Sardou

klanken dus van Le Lac du Connemara. Want zo heet dit wereldberoemde liedje. Maar ja, we moeten het afronden, want wij gaan wel door. Wij zijn niet gestrand op het vliegveld. Wij gaan namelijk door naar Madrid. We gaan de landsgrens over die ons brengt in de hoofdstad van Spanje. Het land van zon, zee, strand en van de kerstvers wereldkampioen voetbal trouwens. En dat is precies wat de volgende artiest ook heel goed kon. Hij stond zelfs onder de lat bij Real Madrid toen hij helaas door een ongeluk ernstig geblesseerd raakte. En die revalidatie die bracht hem eigenlijk tot waar hij nu is. Want tijdens die revalidatie begon hij met liedjes schrijven. En dat deed hij zo goed dat het uiteindelijk resulteerde in een wereldwijde platenverkoop van 300 miljoen stuks. Ja, dat is natuurlijk nogal. En met Spanje zelf heeft hij een beetje een haat-liefdeverhouding. Het is natuurlijk zijn geboorteland, het land waar hij van houdt. Maar ook het land waar men hem niet altijd begreep zoals in de rest van de wereld, naar het schijnt. Want ik ben natuurlijk geen Spanjaard, maar dat heb ik wel begrepen. En het is ook het land waar zijn vader in 1981 werd ontvoerd. En dat gebeurde allemaal door een Baskische terreurgroep. De ETA, ongetwijfeld komt dat je bekend voor. En ja, die werd uiteindelijk na 3 weken wel in goede gezondheid teruggevonden. Maar het zorgde er wel voor dat senioren met zijn vader en zijn kinderen verhuisden naar Miami. Enrique Iglesias natuurlijk zo'n grote jongen, want ik heb het over Julio Iglesias. Een onbetwiste grootheid. En als je dit liedje hoort, dan weet je ook meteen waar we naartoe gaan. We zijn in Spanje en dit is Kia.

Silencio, wat we hier natuurlijk kennen als Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Maar hij had het toch echt van David Bisbal. Hey, ik heb nog maar weinig tijd, dus ik moet door. Want ik vind nog zoveel mooie liedjes op te draaien uit Spanje. Dus deze, die krijg je van me zonder uitleg. Mecano en Higo.

wat is dit mooi, hè? Zo'n mooi liedje. Ook met een mooi verhaal trouwens. Het liedje vertelt het verhaal van een zigeunerin die graag een zigeuner wil trouwen. Ze richt zich in het gebed tot de maan die dat wel wil fixen voor haar. Maar wel hun eerste kindje in ruil daarvoor wil. Maar toen ze besloot dat niet te willen, kreeg ze een albino. Wit haar, rode ogen, witte huid. De man werd woest en vermoedde dat de vrouw was vreemd gegaan en vermoordde haar. En het kindje, dat liet hij achter in de bergen. En de maan, die zorgt ervoor dat het kindje opgevoed wordt. Daarom zoon van de maan. Mooi, hè? Ja, eigenlijk te mooi om te vertellen over deze klanken. Alhoewel, dit is ook wel weer zo'n hele grote, hè? Los Del Rio met de Macarena. Als laatste van dit uur.

0: alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken, 99 cent. Altijd lekker.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogačar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Is Omroep Brabant. Met nu
2: Vakantie Koen. Koen Wijn.
18: Dat doet die. Buongiorno.
10: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
19: Ja, ciao tutti, buongiorno. We zijn in Italië, maar wel met een liedje dat in het Spaans gezongen wordt. Ik denk dat het dan wel een mooie overgang. We hebben net Spanje gehad, gaan we nu naar Italië. Hebben we toch nog wel een soort van mooie overgang. Want we zijn bij Babos a la Playa van Righiera. Een band uit Turijn. Maar daar kom ik zo nog wel op terug. Want eerst even genieten van de zomerse klanken.

0: Stefano Righi en Stefano Rota. Twee geblondeerde Italianen die een liedje zingen over het strand, zou je denken. Want eigenlijk gaat het liedje over de val van een atoombom. Gezellig, hè? Dacht het wel. Gezongen in ieder geval in het Spaans en dat vond ik een aardige overgang. Toch?
1: Vakantie Koen. Jouw muzikale reis door de zomer.
2: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Op Omroep Brabant.
0: Ja, Righiera komt uit Turijn. We zitten dus in Turijn, de stad van de oude dame, Juventus, hè? Tenminste, de voetballiefhebber die weet dat meteen. En van de vermoed. De drank die komt vlak over de grens van Frankrijk vandaan, maar de meeste producenten die zitten in de streek. Maar de grootste producent, Martini, die zit dan weer in Turijn. Dus dat is ook wel weer heel grappig. Maar goed, we gaan niet de drankenkant op, want we hebben het voornamelijk over muziek en de artiesten. En zo komen we aan bij de 73-jarige Umberto Tozzi. Een paar jaar geleden moet hij zich hebben afgevraagd of hij die leeftijd wel zou halen in verband met de blaaskanker en de pittige covid-besmetting. Maar hij is genezen en hij dartelt weer rond. En hij is bezig met een allerlaatste tour, of hij heeft hem er net op zitten. Daar moet ik een beetje schuldig blijven. Maar deze klassieker, die kent iedereen. En die gaan we dus ook draaien tijdens vakantiekoen. Want dat is niks meer dan terecht. Hij deed er in 1987 mee aan het Eurovisie Songfestival. En het liedje heet... Gentili di mare.

Agostino, de Italiaanse DJ, die een prachtige artiestennaam heeft, die won er wel vrij dicht bij de naam van de maker zelf komt. Want hij Luigi Celestino di Agostino. Nou, dan mag je wel Gigi D'Agostino noemen, dacht ik zo. Dus dat is ook wel weer een grappig detailtje aan onze rondreis door Italië. Want daar zijn we aan begonnen. In uur nummer 2 van Vakantie Koen. Sowieso ontzettend fijn dat je luistert. En dat je hopelijk ook een klein beetje in A, de zaterdagavondsfeer komt met me. Maar B, ook een beetje de vakantiesfeer. Want je hoort het overal om je heen. En misschien ga je nog, misschien ben je al geweest, misschien ga je helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Je hoort overal om je heen vakantie, vakantie, vakantie. En dan krijg je die verhalen van de een in Frankrijk, de ander in Spanje, de ander in Italië. Nou, en die verhalen die doen we eigenlijk allemaal in 2 uur. Maar dan vooral de muzikale verhalen. En dit liedje, ja, dat heeft voor mij altijd de link met voetbal. Dat gaat altijd natuurlijk over Jan Vennegoor. Jan Vennegoor, Hesseling. Nou, die. In Duitsland is het veel vervelender. Daar gebruiken jongeren het als melodie om racistische teksten op te zingen. Nou, daar heeft Gigi D'Agostino zelf ook op gereageerd. En die zegt, nee, laten we vooral de boodschap van liefde en eenheid benadrukken in het liedje. En als we toch in het voetbal zitten, blijven we een klein beetje in het voetballen hangen. Want we gaan naar Genua, dalen we dus iets af. En uit die stad komt Ricci e Polvori. Vrij vertaald, rijk en arm. En die Sara perché ti amo, hè, want daar gaan we naartoe, betekent dan weer, het is omdat ik van je hou. En dat wordt ook weer veel gezongen. En dat vind ik dan wel weer grappig door voetbalsupporters. Sterker nog, er zijn mensen die een voetbaltrip naar AC Milan boeken om alleen maar dit te horen.

is grappig, hè? Ja, dat schijnt dus echt een soort heiligdom daar te zijn. Nou ja, goed, komt allemaal van dit liedje. De Sara Perche, die Amo dus. En die hoor je tijdens vakantie. Goed, uur nummer 2. We zijn lekker in Italië.

0: Italiano. We zitten overduidelijk in Italië. Als ik maar bij jou. Ken je dit nog? Ja, want zolang ik jou. Dat is van de Volendamse band Canyon. Die coverde het in 1983. Maar goed, dit was het origineel van Toto Cotolo. Tenminste, ik weet niet, ik spreek het uit het Chinees. Ik doe de hele tijd al mijn best om dat allemaal goed uit te spreken, maar ik vind het verdomde lastig. Want het is Italiaans. Ik ben helemaal geen Italiaan. Ik ben echt een onwijze kaaskop. Dus je probeert het. Maar goed, vergeef me als het dus niet altijd helemaal recht mijn bek uitkomt. Maar ik vind het wel meer dan prachtig, in ieder geval, om te horen. Het is echt een beetje La Dolce Vita die je terug hoort in dat liedje La Italiano. Of Latiliano. En ook daar meteen al begint het over pasta en dat soort dingen. Ja, echt de keuken, jongen. Ik word helemaal wild van de Italiaanse keuken. Ik ben er echt dol op. We zijn in Toscane. Ja, want daar komt die Cotugno vandaan. En in Toscane komt ook een grootheid. Echt een... Nou ja, misschien wel een van de grootste exportproducten van het land. De ongelooflijke en ongeëvenaarde Andrea Bocelli. Geboren met glaucoom natuurlijk. Sinds zijn 12e is hij stekenblind. Hij werd ontdekt trouwens door Zucchero. Die hem een plaatje gaf bij een van zijn internationale tours. En hij brak uiteindelijk door tijdens een festival in Italië. En dat festival, dat is echt een belangrijk festival. Want alle Italianen gaan er helemaal prat op. En ik heb dat nog niet benoemd. Maar omdat het zo belangrijk is, kan dat niet missen in deze uitzending. Het gaat namelijk over het Sanremo Liedjesfestival. En daar komt heel veel talent bovendrijven. Sterker nog, dingen die ik misschien al heb gedraaid, die daar ooit hebben gestaan. Dat zou zomaar kunnen op de DJ's na dan. En er komen zometeen ook nog wat plaatjes aan die onmiskenbaar te linken zijn aan dat Sanremo Festival. Nou, de dame die je zometeen hoort zingen op het liedje van Andrea Bocelli, wat ik ga draaien, Giorgia, die zijn ook daar doorgebroken, 1994, in de categorie jongeren. Nou, laten we nieuwkomers houden, want Bocelli die was toen al 36 jaar. En dit is de intro van Vivo Perlei, Andrea Bocelli en zangeres Giorgia.
1: Vivo

Vanessa Eros Ramazzotti. En het leuke aan Eros Ramazzotti is dat hij ook is doorgebroken op dat Sanremo muziekfestival. Ik zei toch, dat komt nog wel even aan bod. Hij, Eros Ramazzotti, groeide op in Rome. Zoon van een bouwvakker. Werd afgewezen trouwens voor het conservatorium. Ja, daar kun je niks bij indenken als je nu zijn staat van dienst bekijkt. Maar toch. En belandde ook niet in de beste periode van zijn leven. Hij ging studeren, maakte die studie niet af. En toen een vriend van hem overleed door een overdosis heroïne, was de muziek voor Eros Ramazzotti uiteindelijk de uitlaatklep. En dat heeft wel geresulteerd in heel veel internationale hits. En dat festival waar hij doorbrak, dat Sanremo Festival, de volgende band stond daar ook. Er werden ook al een keer, geloof ik, tweede in de X-Factor van Italië, als ik me niet vergis. Maar zij gebruikten dat festival als een soort van selectieoptreden voor het Songfestival. Want ja, daar kwamen ze namelijk acte de présence geven. En dat was in Rotterdam, weet je nog? Maneskin.

0: je met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

We gaan naar Pompeji. Pompeji, daar werd Pino Danjo geboren. Een stad met heel veel historie. En dat komt allemaal door de Vesuvius. De vulkaan die net na het begin van de jaartelling uitbarstte. En Pompeji begroef onder

meters lava en as. Daardoor werd alles wel heel goed geconserveerd en bewaard. En kun je hier nog heel veel zien van het Romeinse leven. Heel interessant. En dat is ook waar de Italiaanse Barry White opgroeide. Pino Giangio, die heet eigenlijk Giuseppe Cercia. En hij ging de wereld over met dit liedje. En wat veel mensen niet wisten is dat hij in zijn leven heel veel tegenslagen kende. Overleefde keelkanker, longkanker, een hartaanval, werd ook nog eens gereanimeerd. En toch overleed hij een jaar of twee vrij plotseling. Waaraan precies, dat heeft de familie volgens mij nooit bekendgemaakt. Maar spraken toen al wel van een ernstige ziekte. Die toen heel snel en binnen een paar weken zorgde voor zijn dood. Hij ligt trouwens op zijn geboortegrond begraven. In Pompeji, dan wel in het nieuwe gedeelte, denk ik. Want in het oude gedeelte kreeg je een schop de grond in. Maar goed, dat is iets heel anders. En nu gaan we naar iemand die ook doorbrak bij het Sanremo Festival. Ik heb dat festival een paar keer de revue laten passeren. En dit keer ook met een liedje dat je ook meteen gaat horen. 1993. De muziek zat bij Laura Pausini in haar... Nou ja, hoe zeg je dat? In haar vezels, in haar aderen. Want papa, dat was zeg maar de Italiaanse pianoman. Jazeker, meneer Pausini was de Italiaanse pianoman... want die zong achter een piano in de horeca. En daar haakte Laura op een gegeven moment bij aan. En dat kon ze zo goed dat ze opviel en dus mee mocht doen... met een festival, het Sanremo Festival. Nou, ze kende heel veel succes. Wereldwijd 70 miljoen platen verkocht.

0: Vakantie Koen, gezellig hè?
1: Deze zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 12 en 2 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
2: Omroep Brabant.

eigenlijk een Braziliaanse. Olga Maria de Souza. Wel uiteindelijk genaturaliseerd tot Italiaanse, maar geboren in Rio de Janeiro. Maar kwam in Italië terecht. En als ik zeg Corona met Rhythm of the Night, die je zojuist hoorde, dan snap je het meteen. Komt uit Italië. Dit trouwens ook. Is ook de laatste plaat die ik kan draaien tijdens vakantie Koen van deze 25e juli. Fantastisch liedje is dit. Echt collectief geheugen. En Robert Miles, ja, overleed in 2017. Die kwam ook uit Italië. En die had dit prachtige liedje waar ik heel veel over kan vertellen, maar dat ga ik lekker niet doen. Nee, want ik ga jou richting de zaterdagavond sturen. Maken we heel moois van en ga genieten van Children. Houdoe!

0: spaargeld.
1: Uut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

like everything's surreal.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: Kei gezellig.
1: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
1: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
3: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
4: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
0: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waalre met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens de Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
3: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
2: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.